0: about those birds.
1: Oh, Lord.
0: Oh, Lord.
2: Unstable Saturday.

0: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe heb ik het glas.

door de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

0: Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Van Laakkwartier tot de Vogelwijk. Dit is jouw stadsradio. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Premier Rob Jetten betreurde het dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds konden ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag. In een koninklijke schouwburg in Den Haag was dat. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld waren afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier in zijn speech de veteranen voor hun inzet tijdens de missies in oorlogsgebieden. Meer nieuws rondom oorlogsveteranen. Want er moet meer aandacht komen voor de zorg van militairen en ex-militairen. Dat vindt de Haagse VVD. Militairen moeten weten waar ze terecht kunnen binnen de gemeente. En er moet meer waardering komen, aldus de partij. Ook benoemt de Haagse VVD het belang van het uitnodigen van veteranen bij herdenkingen. En de hooikoortsmeter kleurt komende dagen diep paars. Dat betekent dat er extreem veel pollen zijn, voornamelijk graspollen. Het is relatief laat in het seizoen dat er nog zoveel graspollen in de lucht zitten. Mocht jij er last van hebben, is het dus een tip om de anti-allergiepillen bij de hand te houden. Het weer, het is bewolkt en langzaam komt de regen richting Den Haag. Weerinstituut KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien zaterdagavond. Code geel is van kracht vanaf 6 uur. Ook is er kans op grote hagelsteden, windstoten tot 100 km per uur, vooral aan de kust, en zware regenval. De nacht van zaterdag op zondag zakt de temperatuur naar rond de 22 graden. Koeler wordt het niet, ondanks de regen. Zondag is het zonnig en de temperatuur minder hoog dan afgelopen dagen. Ook wel welkom, waarschijnlijk. Maximaal 25 graden wordt het. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Als het net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Dat vertelt hij in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. Bredemeijer had eerder al aangegeven dat hij de Haagse gemeenteraad zou verlaten na de verkiezingen, maar was van plan om nog wel de wethoudersrit uit te zitten. Dit was de enige mogelijke uitzondering geweest. Een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt op Scheveningen. Dat gebeurde op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer verder rijden en moest die worden weggesleept. Het ging om een tram van tramlijn 1. Een woordvoerder van de HTM laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat iedereen gezond en wel het voertuig heeft kunnen verlaten. En dan nog een ander nieuwtje rondom de bliksem van afgelopen nacht. Door een blikseminslag op het treinspoor rijden er deze ochtend geen treinen van Den Haag richting Gouda. Dit duurt naar verwachting tot 10 uur vanmorgen. Het weer. Het koelt af na een regenachtige avond. 25 graden vandaag maximaal. De zon is daar wel weer bij. Strak blauw heldere hemel. Er staat weinig wind en het blijft droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Als het net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Dat vertelt hij in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. Bredemeijer had eerder al aangegeven dat hij de Haagse gemeenteraad zou verlaten na de verkiezingen, maar was van plan om nog wel de wethoudersrit uit te zitten. Dit was de enige mogelijke uitzondering geweest. Een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt op Scheveningen. Dat gebeurde op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer verder rijden en moest die worden weggesleept. Het ging om een tram van tramlijn 1. Een woordvoerder van de HTM laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat iedereen gezond en wel het voertuig heeft kunnen verlaten. En dan nog een ander nieuwtje rondom de bliksem van afgelopen nacht. Door een blikseminslag op het treinspoor rijden er deze ochtend geen treinen van Den Haag richting Gouda. Dit duurt naar verwachting tot 10 uur vanmorgen. Het weer. Het koelt af na een regenachtige avond. 25 graden vandaag maximaal. De zon is daar wel weer bij. Strak blauw heldere hemel. Er staat weinig wind en het blijft droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. Als het net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Dat vertelt hij in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. Bredemeijer had eerder al aangegeven dat hij de Haagse gemeenteraad zou verlaten na de verkiezingen, maar was van plan om nog wel de wethoudersrit uit te zitten. Dit was de enige mogelijke uitzondering geweest. Een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt op Scheveningen. Dat gebeurde op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer verder rijden en moest die worden weggesleept. Het ging om een tram van tramlijn 1. Een woordvoerder van de HTM laat weten dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat iedereen gezond en wel het voertuig heeft kunnen verlaten. En dan nog een ander nieuwsje rondom de bliksem van afgelopen nacht. Door een blikseminslag op het treinspoor rijden er deze ochtend geen treinen van Den Haag richting Gouda. Dit duurt naar verwachting tot 10 uur vanmorgen. Het weer. Het koelt af na een regenachtige avond. 25 graden vandaag maximaal. De zon is daar wel weer bij. Strak blauw heldere hemel. Er staat weinig wind en het blijft droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
12: Haas. Terug naar het einde van de vorige eeuw met Beth Orton, Central Reservation. Den Haag.

0: Geweldige track van Beth Orton uit 1999. En deze zangeres heeft nieuw werk. Blijf maar luisteren.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren. Mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van de AGFM. Vanaf 1 uur is er het woordrijk gesprekken over poëzie. En bijdragen ook die je gaat horen. En vanaf 12 uur, extra uurtje, ja, gewoon een soort tussenuurtje. Collega Chicky komt langs en we gaan het hebben over Ketty Kotti, wat de komende week plaatsvindt. Maar ook over de tentoonstelling Heritage. Dat allemaal volgend uur. En dit uur, wat hebben we dit uur? Nou, gewoon de nieuwe releases van deze week. Muziek, nieuwe albums, bijvoorbeeld van Muse, van Temples. Bijvoorbeeld ook van The Pretty Reckless en Tift Merritt. En natuurlijk Beth Orton, dat is ook een heel nieuw album. En wat hebben we voor singles? Nieuwe Phoebe Bridges. Dat heeft even geduurd. Naar haar Boy Genius avonturen. PJ Harvey heeft ook een nieuwe single. Geldt ook voor Editors. En dat geldt ook voor Charlie XCX. Seth komt langs. Benny Sings. En natuurlijk Haagse Nieuwe van Impuls. We beginnen gelijk maar met die van Benny Sings. Hier is Parachutes. Lekker vrolijk.

hou wel heel erg van die lichte toon die Benny Sings altijd mooi pakt. Ergens tussen soul en pop in. Benny Sings met zijn nieuwe Parachutes. Over vrolijke muziek gesproken. Zomerse muziek. Terwijl het een beetje bewolkt wordt vandaag. Maar ja, goed, komt straks alweer die zon. Peach Fuzz straks met All This Time. En als eerste This Is Lorelei. Dat klinkt lekker hoor. Billy Come Back. Nee, Billy Came Back. Ik zou goed zeggen. This Is Lorelei.

al een beetje mee te zingen, terwijl het pas vrijdag uitgekomen is. All This Time, band heet Peach Fuzz. Daarvoor This Is Lorelei. Ik open het uur met Beth Orton. Midden jaren 90 kwam ze op, Britse zangeres. En een beetje tussen de folk en de trip-hop in. Trip-hop was toen wel een van de grote genres, zeg maar. En ze deed bijvoorbeeld mee met platen van de Chemical Brothers. En dat is echt wel wat andere muziek dan ze tegenwoordig zelf maakt. Maar zeker haar eerste albums waren... We zaten een beetje tussen de singer-songwriter folk en die trip-hop-achtige geluiden in. Ondertussen is het wel wat meer folk geworden. Maar het, ja, het blijft een leuke zoektocht bij Beth Orton. Ze is natuurlijk ook ondertussen al 30 jaar bezig. The Ground Above is haar nieuwe album. Je gaat hier horen op de Raag FM. Beth Orton met Waiting.

0: net over oude trip-hop invloeden en folk-invloeden. Nou, die folk-invloeden zitten er nog in. Maar er zijn wat meer beetje jazz-invloeden bijgekomen als je luistert naar die blazers. Ik hoor een trompet en ik denk ook een dwarsfluit. Maar goed, het nieuwe album van Bev Orton is uit. Kun je helemaal gaan luisteren. Weet je nog dat het Brad Girl Summer was? Dat is een jaar of twee geleden. Charlie XCX natuurlijk, daar ging het om. En het is ondertussen de laatste zomer die aanbreekt. Volgens Seth dan, die hoor je strakjes als tweede. Maar als eerste, Charlie XCX. Hier is Wink Wink.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

roestvrijstalen hart, ribben van beton. Oogkleppen, gentlemen, ze schiet mij maar uit een kanon. Business class, één persoons, kogels over het balkon. Richting maan of richting zon.

0: Charlie XCX, gevolgd door Sef met De Laatste Zomer. Ja, tijd voor dit.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, strikt genomen. Als je vaak luistert naar de Radio FM, heb je de track al gehoord. Want hij ging volgens mij in première bij... want er was ook te gast bij Haagse Pakkie met Jessica Mendels van de week. Of misschien zelfs vorige week al. Maar de single kwam afgelopen vrijdag pas officieel uit. Ik heb het over muzikant Imbos. Prachtige nieuwe single, die heet De Nacht Is Van Mij. Staat hij nou onder de douche? Imbos, snel, je moet zingen.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Ja, deze nacht is voorbij. Die was weer heet trouwens. De vorige ook. Als het goed is, gaan ze elke keer iets minder heet worden. Komende nachten. Jorden Imbos hier op Den Haag FM. Gewoon Haagse muziek. We gaan weer eventjes de andere kant op. Namelijk naar de VS en naar de UK. PJ Harvey heeft een nieuwe single, Voyager. Straks hoor je die. Maar als eerste, en dat is even geleden, terwijl ze heel erg actief was, zeg maar de eerste 10 jaar van haar carrière, maar de afgelopen paar jaar is het wat rustiger geweest. Ze heeft natuurlijk wel een project gehad samen. Ik moet eerst misschien zeggen wie het is. Phoebe Bridgers. Ze heeft natuurlijk wel een project gehad met twee andere dames in Boy Genius. Maar dat is ook alweer 1,5 jaar geleden, denk ik, dat daar muziek van kwam. Nu is er een nieuwe single van Phoebe Bridgers. En er is een album aangekondigd voor later dit jaar. Hier zijn The Lost Boys. Is de track The Lost Boys.

Mooi, hè? Bijzonder ook. Voyager, een beetje een soort ruimtereis moet ik aan denken met die geluiden. Daarvoor Phoebe Bridgers, hoorde trouwens Peter Harvey. Grootheden qua singer-songwriters in de alternatieve hoek wat mij betreft. Volgende track dan, ook wel een beetje uit de alternatieve hoek. The Editors uit Engeland. Brachten al een hele goede single uit twee maanden geleden of zoiets. Beetje weer op de oude... Ja, op de oude manier. Weet je, alsof het weer 15, 20 jaar geleden is. Dat soort sounds hebben ze weer te pakken. En dat geldt ook voor deze. Een nieuwe single van Editors heet...

gaan van de ene Britse band naar de andere Britse band. En je hoorde net de single The Rush van Editors. We gaan van The Rush naar The Hush. Oftewel, Muse heeft een nieuw album. Ook bijna toch wel weer een beetje terugkeer naar de oude harde geluiden. The Wow Signal is het nieuwe album van Muse. Je hoort hier op de Nage FM met dus Hush. Gevolgd door, ook Brits en ook rock, Temples Fantasy Realm. Maar eerst dus Muse.

Temples, daarvoor hoor je Muse met Hush. Temples heeft ook een album uit, dat heet dan weer Bliss. We gaan door met muziek. Straks nog een Australische top 3. Helemaal geen Australische top 3, nee, een folk top 3. Dat is straks, maar eerst nog eventjes de nieuwe single van Bia Badoobie, Sun Has Set.

0: even over. Dus ik denk, draai deze track nog eventjes. Vorige week ook al gedraaid. Geweldige band uit Milaan. Il Mago del Gelato. Batiguara. Ik vind het wel, denk ik, de zomertrack van dit jaar. Afro-funk met electro erdoorheen. Heerlijk. Straks na 12 ga ik gewoon nog even door. En dan schuift ook Chicky Traxo aan, collega van de Rage FM. We gaan het over een expositie hebben die in de bibliotheek aan de hand is. Heeft alles met haar te maken en afrohaar. En dat is die expositie. En die is er natuurlijk in deze periode vanwege ook Ketty Kotti. En daar zullen we het ook wel over hebben. Dat dus straks na 12. Maar ik heb nog tijd voor een top 3'tje. Daar heb ik ook een jingle voor, maar ik kan wel klaarzetten. Nou, zo bijvoorbeeld.
1: De nieuwe van Nierop, top 3.
0: Een top 3 met albumtracks van zangeressen. Beetje in de, ja, beetje rustige tracks. Over het algemeen andersoortige albums trouwens. Melanie Radford hoor je als laatste met Hail Mary. Daarvoor Tift Merritt, countryplaat. Maar deze track is dan weer een rustige ballad. Fate of Man in Sarah's Eyes. En als eerste The Pretty Reckless. Dat is een behoorlijk harde band. Maar die hebben ook op hun album, Dear God, heet het album, ook een rustige song staan. Hier is Devil in Disguise.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net iets anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet Jette. Dat vertelde hij in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het net op het laatste moment toch niet door. En een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt. Dat gebeurde op Scheveningen op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer rijden en moest deze worden weggesleept. Niemand raakte gewond. En door de blikseminslag op het treinspoor rijden er vandaag geen treinen van Den Haag richting Gouda. Het is nog niet bekend wanneer de problemen precies opgelost zijn. Het zou zomaar heel de dag kunnen duren. Het weer dan nog. Het is een mooie zondag. 25 graden maximaal. Weinig wind. Blijft droog. Hier en daar wat sluierbewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: come on, come on. Show them.
1: Een heerlijke nieuwe samenwerking tussen Chaka Khan en Snoop Dogg. Vorige week uitgekomen, die song.
2: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
1: Ja, eigenlijk helemaal geen nieuw Van Nierop.
3: Dit is Chicky Traxel.
1: Want we hebben hier ook Chicky Traxel zitten.
4: Ja, samen programma maken. Echt superleuk.
1: Is dat de eerste keer of niet?
4: Ja.
1: Oh, ja.
4: Ja, dit is een primeur, lieve mensen.
1: Even nog een muziekje op de achtergrond aanzetten.
4: Rico en Chicky.
1: En Chicky, ja. Ja. Ja, nou, fijn. Al jaren collega's, maar... Ja, ja. Jij zit vooral door de week, toch? En als reporter en als community builder kom je online of bij Haags Bakkie.
4: Ja, soms val ik in ook. Mm-hmm. Zowel in de ochtend als tussen 10 en 12.
1: Best wel vaak, als de vakantieperiodes, dan hoor ik jou bijna elke dag. Ja, hartstikke leuk. Hey, waarom zit jij hier? Dat heeft ergens mee te maken, namelijk deels met Cathy Cotti. En dat heeft weer te maken met een expositie vandaag.
4: Ja, Heritage wordt vandaag geopend hier in de bibliotheek. En ik denk, nou, even kijken welke collega van Den Haag FM ook in de bieb is. Ja. En ja, op zondag is dat natuurlijk altijd. Rico, 2 programma's heb je. Mm-hmm. En bij allebei ga ik inbreken. Nou, dit hele uur wordt wel veel... Het staat wel helemaal in het teken, zeg maar, van nieuwe muziek. Maar ook van Cathy Cotti en de Heritage expositie. Die...
1: Hoe schrijven Heritage? Dat is nogal, er zit een woord spelling in, waardoor mensen misschien gelijk snappen waar die expo over gaat.
4: Ja, her als in haar, op zijn Engels. Ja. En dan heritage, ja. Maar het heeft, ja, ik vind het een hele geweldige titel, goed gevonden. Want het gaat echt over afrohaar en dan ook de oorsprong daarvan. En de betekenis, hoe het vroeger werd gedragen voor kolonisatie en voor slavernij. Maar ook de periode van slavernij. Hoe dus de vlechten, het afrohaar, werd gebruikt om dus bijvoorbeeld zaden met, nou ja, voedsel dus, te vervoeren naar de andere kant van de oceaan. Omdat ze dachten, ja, je weet niet waar je uitkomt. En dan hebben we in ieder geval eten. Mm-hmm. Dus zo is daar eten vanuit Afrika naar Zuid-Amerika
1: gegaan.
4: Ja, gesmokkeld. En, nou ja, ik weet niet, als mensen kijken... Je ziet dat ik nu ook vlechten heb,
1: locks. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, je hebt de koptelefoon op... waardoor het een beetje verstopt is. Maar dat ziet er prachtig uit, allemaal mooi ingevlochten. Door wie is dat gedaan?
4: Door Omara. En die geeft morgen geeft zij een lezing. Is zij de keynote speaker. Want ja, er is van alles te doen. Daar gaan we het later vandaag
1: over hebben. Ja, ik heb een heel rijtje met activiteiten die er deze week zijn. Die gaan we straks even weer opnoemen.
4: Maar zij is vandaag ook in de bibliotheek. Mm-hmm. En zij heeft mij gevlochten hier live in de uitzending afgelopen donderdag. En vanmiddag gaat ze tijdens de expositie en de opening de hele middag ook nog vlechten. Dus ja, dat is super tof om te zien. Want het is zo kunstig. Maar er werden dus ook vluchtroutes werden bijvoorbeeld in het haar gevlochten. Want het zit vast op mijn hoofd. Dus je kan allemaal figuren maken.
1: Ja. Of waar je zeg maar een scheiding ziet van het haar wat de ene of de andere kant op gaat. Ja. Daar kun je een route in een tekening in zien.
4: Ja.
1: Oh, wat prachtig.
4: Ja. Maar ook haarstijlen die geven ook aan bijvoorbeeld van ik ga vluchten. Mm-hmm. Of ik ben beschikbaar misschien wel om te trouwen.
1: Ook een communicatiemiddel.
4: Er is zoveel meer zit er in afrohaar. En daar gaat de expositie over.
1: Oké. Okay. We krijgen ook nog gasten. Wie zijn dat?
4: Nou, Omara komt langs.
1: Oh, leuk. Voordat die expo dan vanmiddag ook weer aandacht krijgt.
4: Dan krijgen
1: in de
4: wij al een voorproefje op de radio.
1: Mooi.
4: Ja, en Cindy die heel veel mensen bij elkaar heeft verzameld. De curator onder andere. Okay. Die komt ook alles vertellen over wat er vandaag te doen is. En ook nog morgen en later deze week.
1: Kijk eens, mooi. Hey, we gaan wat muziek luisteren, straks praten we verder. Corinne Bailey-Ray, put your record on. Mm-hmm.

0: Coconut Oil van de Kirby. Daarvoor Corinne Bailey Ray hier op Den Haag FM. Is even een achtergrondmuziekje erbij. Ja, zit hier met Chicky Traxel. Die heeft er eventjes een fan geregeld. Want ondanks dat de ergste hitte over is, is het hier binnen nog best wel warm in de piep.
1: Ja, dit is wel beter te doen, toch? Ja, een beetje zo'n briesje af en toe.
0: Je neemt niet de zon mee, maar de wind.
1: Ja, en ze zijn boven, want boven hebben we nog een studio. Mm-hmm. En daar heb ik die airco vandaan getoverd. Daar zijn ze aan het programmeren, allemaal jongeren.
0: De codeerdojo.
1: Ja, en die hebben het zo warm, dus die waren heel jaloers. Ja, kan je er niet ook één voor ons regelen? Sorry, ik moet zo live op de radio bij Rico.
0: Ja, maar die hebben natuurlijk ook nog allemaal laptops. Die genereren ook nog warmte. Ik merk het hier bij de apparatuur ook. Dat genereert ook warmte, terwijl het al warm is. Dus,
1: ja, ik heb met ze te doen, maar ze zijn goed bezig.
0: Hey, Cathy Cotty, de meeste mensen denken dan aan 1 juli. Maar het is ook al de dag daarvoor. Want het is zowel een herdenking als een viering.
1: Ja, een beetje net als 4 en 5 mei. Dus
0: ja, die combinatie lijkt er wel een beetje op.
1: Ja, op de 30ste is altijd herdenken. Mm-hmm. En dat is altijd een hele mooie avond. En dit jaar voor het eerst is dat bij het monument.
0: Ja, want dat staat er een jaar.
1: Ja, en de viering is ook dan een dag later ook bij het monument. Want normaal was het altijd op verschillende plekken. Bij het Mauritshuis is het geweest.
0: Ja, naast de Tweede Kamer.
1: Ja, dus op heel veel verschillende plekken is het altijd geweest. Maar nu is het dus gewoon bij het transatlantische slavernijmonument op het Lange Voorhout. Dus dat is wel mooi dat we echt een plek hebben om echt samen te komen en die herdenking ieder jaar te doen. Ja. Heel mooi.
0: Ja, er is heel veel te doen. We gaan het straks later in het uur ook hebben over die Heritage Expo. Er is ook nog een Black Hair Series, ook in de bibliotheek. Dat is tot en met eind juli, dus daar kun je nog langer van genieten, zeg maar. Of naartoe gaan om het te bezoeken. Op welk etage is dat?
1: De tweede.
0: De tweede in de Centrale Bibliotheek. Wij zitten ook in de Centrale Bibliotheek. Dan is er in het Kunstmuseum, en ik hoorde dat jij daar al geweest was, vanmiddag nog, als je snel bent, vanaf 2:30 is er Cathy Cotty in het museum met workshops. Find My Tribe.
1: Ja,
0: geen idee wat het is.
1: Nou, volgens mij is het een beetje een soort van vrouwencirkel. Dus sorry mannen, maar check het even op de website. Ja. En dan wordt er harp gespeeld. Ja, het is echt wel heel erg mooi. Als ik hier niet zou zitten, dan zou ik daar zeker naartoe geweest zijn. Maar ik ben gisteren al geweest en daar heb ik helemaal geen spijt van. Want wat was het prachtig mooi. En ik vind dat je dat steeds vaker ziet. Mm-hmm. Want vroeger was het meer iets echt van de Surinamers en ook de Antillianen in Den Haag.
0: Bleef het een beetje binnen de gemeenschap.
1: Maar nu is het zoveel breder. Zeker. En dat is prachtig mooi. Gisteren was ik ook in het Kunstmuseum en er was een hele mooie voorstelling. Ook met spoken word, dus dat zou jou zeker aanspreken. Wat een geweldige artiesten. Het waren 7 vrouwen en het ging over de voormoeders. Mm-hmm. En het waren... Er was 1 meisje, of vrouw moet ik zeggen, uit Suriname. En voor de rest kwamen ze van Indonesië, de Filipijnen, Namibië. En Namibië, dat wist ik niet, maar dat vertelde ze dus. En ja, dan leer je dus ook weer heel veel tijdens zo'n voorstelling. Mm-hmm. Want iedereen deed een klein stukje spoken word over hun eigen geschiedenis. Ja. En ook dat stukje koloniale geschiedenis. En ja, daar is de koloniale tijd. Het is pas in 1990... Zij waren tot 1990 gewoon een kolonie. Ja, want koloniale tijd en het slavernijverleden... Mm-hmm. dat hangt natuurlijk heel erg met elkaar samen. Ja. En dat vind ik mooi, dat zag je gisteren in die voorstelling... dat al die culturen die hebben dus... die communities hebben een reis gemaakt naar Nederland... maar daar zit een hele geschiedenis aan vooraf. En ook het slavernijverleden... echt de zwarte bladzijden. Kijk, dat zijn niet alleen de Afro-communities in het Caribisch gebied. Die waren wel de tot slaaf gemaakte. Maar daarna kwamen bijvoorbeeld uit India en uit Java de gastarbeiders om te werken op diezelfde plantages. Ja. Dus ja, dat hangt zo allemaal met elkaar samen. Dus ik vind het heel mooi dat daar heel veel aandacht voor is. De
0: ook
1: laatste
0: voor die,
1: jaren.
0: Voor die gedetailleerde informatie, zeg maar. Ja. Dus die verschillende groepen. Ja.
1: Ja, en vroeger ging het natuurlijk alleen over afschaffing slavernij en over de tot slaaf gemaakte. En het slavernijverleden. Maar nu is het veel breder dan dat. En wordt er ook binnen die community van de tot slaaf gemaakte veel breder gekeken. Als bijvoorbeeld het haar. En dat vind ik wel heel tof aan vandaag. Want ja, dat is toch weer iets waar ook de community zelf vaak ook nog weer dingen van gaat leren.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ja, sommige dingen worden wel verteld, maar ook ja, sommige dingen verdwijnen ook. Hm. Dus het is wel heel tof om daar weer extra informatie over te krijgen.
0: Inderdaad. Dat, nou ja, in het Kunstmuseum dus ook vanmiddag weer spoken word. Julia Beth Harris, de naam hoort daarbij. En er is een gesprek tussen fotograaf Farron van Wijk en Mitchell Esayas, die is van de Black Archives.
1: Ja, en die
0: ook
1: is
0: ook een bekende naam in die hoek, zeg maar.
1: Ja, ja, die is heel veel te zien en te horen. Mm-hmm. Die is deze dagen extra druk. Ja. Want volgens mij was die er gisteren ook. Morgen is die er ook. En was die niet in het Kunstmuseum, maar elders. Morgen is die er ook, maar dan weer in het op de Haagse Hogeschool. Dus daar is zo enorm veel te doen.
0: Ja, dat is het volgende punt wat ik had staan in een overzicht.
1: Wat een mooi brugje maak ik, hè?
0: Maandag 29 juli vanaf 4 uur. Abo Nou Nu. In de Haagse Hogeschool een documentaire vertoning over. En die documentaire gaat over Antilliaanse jongeren, over identiteit, slavernij verdeden. En er volgt dus ook een nagesprek het zien van die documentaire. En dan is er een Ketty Kotti talkshow. Jij noemde het net al, ook morgen, maandag, dus om dus 5 uur. Met Janice Dill, Nike Ayenla, Demi Vrede, Omara van de Perg van Be Braided, Meester Jeremy, Ivan Words en ook een korte film. Dat is dus morgen in de Centrale Bibliotheek.
1: Ja, en Janice Dill is ook zo'n icoon, echt een stijlicoon. Ja. En zij gaat het ook hebben, dus ik ben er morgen zeker ook bij. Want ja, zij gaat het hebben over de verschillende modevormen of klederdrachten door de jaren heen en ook de betekenis daarvan. Dus ja, ik vind dat echt heel inspirerend en bijzonder om daarover te horen ook weer. Ja.
0: Hey, het houdt niet op, want het gaat maar door. Dinsdag 30 juni kan je nog aansluiten bij een wandeling over Den Haag en de slavernij. Wandeling vanaf het slavernijmonument op het Lange Vooruit. Georganiseerd door het Nationaal Theater. En de wandeling wordt gehost door Rudy van der Beek. Wel snel bij zijn, want er waren meerdere en sommige zijn al vol.
1: Ja, en die wandeling,
0: die met gebarentolk was er ook, die zit al vol bijvoorbeeld.
1: Ja, die wandeling is wel echt aan te raden. Mm-hmm. En het is door het Nationaal Theater georganiseerd. Mm-hmm. En dat geeft dus aan, daar is ook een vorm van theater. Dus onderweg, tijdens de wandeling, kom je dames tegen die prachtig mooi van die klaagliederen zingen. Mm-hmm. Je hebt, er zijn gewoon wat toneelspelers onderweg kom je tegen.
0: Ja, het is niet zomaar een wandeling langs een paar gebouwen.
1: Echt heel bijzonder.
0: Waarvan we in Den Haag nogal wat gebouwen hebben die eigenlijk ook een soort slavernijverleden achter de gevel dragen.
1: Ja, ja, en de verhalen aan zich zijn al interessant genoeg, hoor. Want ik heb ook een keer een wandeling gedaan zonder alle theater eromheen. Ja. Maar ja, nu is die wel extra bijzonder. Dus een aanrader.
0: Ja, je noemde het er net al. Sorry. Om 6:30 is er de herdenking bij het slavernijmonument. Met wat je daarbij kunt verwachten. De minuten stilte en sprekers en kransen en muziek. Dat is dus ook op het Lange Vooruit. Hey, het is best veel, dus doen we de rest weer een liedje? Vind je dat?
1: Ja, zeker, tuurlijk. Ja. Lekker blijven luisteren, zou ik zeggen.
0: En later dus sluiten er nog wat gasten hier in de studio aan. Muziek van Desiree, 30 jaar oud.
1: Oh,
0: je dat nog?
1: Ja, zeker. Maar dan denk ik, wat ben ik oud geworden.

0: Desiree, You Gotta Be uit 94. Luistert naar een extra uurtje, tussenuur eigenlijk, een soort van.
1: Tussenuur.
0: Chickie en mijn naam is Rico. Straks sluiten de gasten aan, maar die komen zo. Eerst nog even over 1 juli zelf, de dag van Katy Cotty. Je kunt bijvoorbeeld bij de Kunstpost het Loo, dat is in Bezuidenhout, kun je naar een virtuele wandeling over Anton de Kom. De schrijver.
1: Maar hij is opgepakt, hè?
0: Hij woonde in die wijk. Daarom is het ook daar. Ja. En de dichtworkshop wordt daar gegeven door Uchandani Watson. Zij doet dat namens Huis van Gedichten. Dat is om 10 uur op 1 juli. Ook op 1 juli, Kibra Cadena in Amare. Dat is een uitgebreide viering van Katy Cotty. De hele dag door. Georganiseerd door de Black Hake Experience. Met het thema is homegrown. Workshops, talks, muziek, kids, markt. Heri, leg mij eens uit.
1: Oh ja.
0: Wordt gratis uitgedeeld?
1: Ja, heri wordt in heel Nederland wordt dat gratis uitgedeeld.
0: Ja, het is al jaren. Ik ben ook wel eens naar het paard geweest waar het gedaan werd. Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk het voedsel wat werd gegeten door de tot slaaf gemaakte. Mm-hmm. En het zijn aardgroenten, dus cassave, aardappel en dan met banaan ook. En gedroogde witvis.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een beetje het gerecht. Ben ik iets vergeten? Oh, en een eitje vaak ook erbij.
0: Okay,
1: het is zo lekker. Ja, maar het is echt voedzaam eten natuurlijk. Maar ook vooral iets wat je kracht geeft. Maar het is wel heel simpel, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik vind het heel lekker.
0: Ja. Hoort dus qua eten bij de vieringen op 1 juli.
1: Ja, zeker. Ja. Dat wordt altijd gegeten al jarenlang met Katy Cotty. Ja.
0: In het filmhuis besteden ze op woensdag ook aandacht aan Katy Cotty. Namelijk met een patchmaking workshop. Surinaamse kleding en wordt ingeleid door Shivani. Ik weet niet of je die naam kent. Ik ken degene niet. Iemand die van de mode is.
1: Zij heeft hele mooie dingen. Zij gebruikt eigenlijk traditionele stoffen, maar dan in een modern jasje.
0: Okay.
1: Dus dan heeft ze een blouse gemaakt.
0: Gepatchworked dan waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Dus dan heb je een hele mooie blouse. En normaal draag je dan een pangi. Dus dat is een soort van sjaal. Mm-hmm. Die draag je dan zo schuin. Maar dan heeft zij hem, in plaats van dat je hem eroverheen draagt, heeft zij hem er al in verwerkt, zeg maar.
0: Oh,
1: dus dan zit hij al vast. Zo, daar moet je een beetje aan denken.
0: Ze draaien ook nog films, onder andere One People. Klassieker uit de Surinaamse filmhistorie. Een rondleiding is er ook nog op die dag bij het Mauritshuis over het koloniaal verleden. Het is om 2:30. Tori Feci, dat wordt gegeven door Faluma in Nest. Dat is op Concert Rebekplein natuurlijk. Dat is een kunstproject. En ook daar kun je trouwens heri halen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Als je het nog nooit hebt gegeten, ga het echt proeven.
0: Of in Amare, of dus vanaf 4 uur bij Torifest in Nest. Dan, en het hoort strikt genomen niet bij Katy Cotty, maar ik vond het wel leuk, de Amerikaanse Afro-Amerikaanse auteur Colson Whitehead komt naar Nederland en wel naar Paagman om zijn nieuwe boek te presenteren.
1: Oh, wauw. En dan precies op 1 juli.
0: En dan precies op 1 juli. Dat is denk ik toeval, want ik denk dat die man een hele drukke agenda heeft. En Cool Machine is zijn derde boek. Komt 3 weken eerder uit in Nederland. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen dan wereldwijd. Dus het is eerder vertaald dan de originele uitkomt. Heel gek.
1: Ja, heel bijzonder. Ik wil nog 2 dingetjes noemen. Ja, want die zag ik nog niet in het lijstje. Want,
0: nee, ik heb heel veel gevonden, maar er was nog veel meer.
1: Ja, er is heel veel meer. Maar wat wel heel bijzonder is, dit jaar voor het allereerst is er een kinder-Katy Cotty. En dat
0: inderdaad
1: is in de ochtend bij het Slavernijmonument. Volgens mij begint het om 10:00.
0: Je hebt het over woensdag 1 juli. Dus dan is het meer viering dan herdenking? Of wordt het dan
1: zeker
0: bij de uitgelegd of iets dergelijks?
1: Nee, maar het is het is voor kinderen. Mm-hmm. Dus het is wel een feestje, maar er wordt wel echt stilgestaan bij waarom we dat feestje vieren. Dus ik vind het hartstikke goed dat de kinderen van jongs af aan al daarbij betrokken worden. En de dag daarvoor, en daar had ik het eerder al over, wat ik zo mooi vind, is dat verschillende culturen worden betrokken. Is in het Corso Theater is daar Katy Cotty Kumpulan. En Kumpulan is echt iets Indisch, Indonesisch, dat je bij elkaar komt. En dat is ook een heel mooi gesprek en dans, optredens. En dat is echt een mix van verschillende culturen. Indisch, Caribisch, gemengd eigenlijk. En ik ben tot nu toe het is volgens mij voor de derde keer. Ik ben nu iedere keer geweest. Kijk. Dus ja, dat is ook wel echt een aanrader.
0: Ik had nog één dingetje op de lijstje staan. Donderdag 2 juli is er een Ketikoti conference, oftewel comedy. Gegeven door Jeffrey Spalberg, dit keer met DJ Fenton. En dat doet hij in Theater Dakota. Dat doet hij ook voor de tweede of derde jaar op rij, volgens mij.
1: Ja, dat is ook zo grappig. En ik heb echt keuzestress deze dagen. Want diezelfde donderdag is daar ook in het Laaktheater dag van de vlag van Curaçao. Mm-hmm. En dat wordt dan ook gevierd. Oh. En dat staat toch ook wel in het teken van Ketikoti. Ja. Dus
0: veel te veel.
1: Ja, ik moet echt keuzes gaan maken. Ik denk dat ik ga dobbelen.
0: Mooi. Hey, straks gaan we in gesprek met dames van de Heritage van de expositie. Eerst nog even muziek. Nieuwe muziek, Rhapsody. Ik vond hem wel toepasselijk. God Gotta Have Afro.

0: gloednieuwe single van Rhapsody, God Got a Afro. En Chicky, wie is er aangeschoven ondertussen?
1: Ja, Cindy is aangeschoven. Zij werkt voor de gemeente en samen met de Bibliotheek Den Haag heeft zij dit hele mooie programma en de expositie eigenlijk georganiseerd.
0: Nou, geweldig. Ja, hoi Cindy.
2: Hoi.
0: Drukke dag vandaag?
2: Hele drukke dag vandaag. Ja, drukke dagen.
0: Ja, dat sowieso. We hebben het net eigenlijk de Ketikotik agenda doorgenomen wat er allemaal te doen is. Maar er is ontzaglijk veel te doen, waaronder dus in de bibliotheek. Wat gaan jullie vanmiddag doen?
2: Vanmiddag om 1:00 willen we de expositie live openen. Die gaat een maand te zien zijn op de tweede etage, op de mooie ronde cirkel. En die gaat over de geschiedenis en ontwikkeling van afro-haarstijlen. Hele mooie exposities zijn nu nog eventjes de puntjes op de i aan.
0: Logisch, want het is al over 25 minuten.
2: Ja, daarom. En speciaal daarvoor hebben ze vandaag in het midden van de cirkel een live demonstratie, waarin Omara van Be Braided dus twee modellen gaat vlechten. Mm-hmm. Dus mensen laat zien hoe het werkt, wat het betekent. En dus ook een live demonstratie van de hele expo, een onderdeel daarvan, over eigenlijk de koloniale geschiedenis van die afro-haarstijlen.
0: Mm-hmm. En we hebben hier op Den Haag FM al een mooi voorbeeld. Want Chicky is van de week al gevlochten, zeg je dat zo?
1: Ja, een heel klein voorproefje op de radio. Want ja, er gebeuren zoveel mooie dingen. En morgen is Omara ook de keynote speaker, hè?
2: Klopt, ja. Morgen hebben we een heel mooi event. Maandagavond in podium 5. Mm-hmm. Vijfde etage, podium D.
0: Grote podium, ja.
2: Vijf uur begint het. Tussen 5 en 6 kunnen mensen inlopen. En lekker eten is er. En 6 uur begint het officiële programma. Dat duurt tot ongeveer 8:30. En Omara gaat dan vertellen over de geschiedenis van de afro-haarstijlen. Het vlechten voornamelijk. En daarna hebben we een hele mooie...
0: Zij is niet alleen, neem ik aan, kapper. Maar ze is dus ook iemand die de geschiedenis ervan heel goed weet.
2: Ja, ze is eigenlijk kapper. Helemaal geen kapper.
0: Oh, serieus?
2: Nee, ze is het wel geweest. In de zin van kapper, ze deed mensen hun haren vlechten of loks. Alleen haar missie is om het vlechten zeg maar over te brengen aan de ouders. En vandaag de dag ook een vraag van vaders. Mm-hmm. Dus vaders van kinderen met afrohaar. Ja. Ja, die willen ook leren hoe ze hun kinderen haar kunnen vlechten. Dus zij geeft workshops. Dat is
0: wel emancipatoire. Ja.
2: Zeker.
0: Ja, mooi hoor.
2: Ja, belangrijk ook.
0: Ja, zeker. Dus,
2: ja. En ja, maandagavond verder een heel mooi panel ook met verschillende mensen die iets weten op het gebied van de afro-haarstijlen. Postkoloniaal, protestkapsels, Janice Dill die daarover vertelt.
0: Ja. Ik zag ook Demi Vrede naam bij staan. Ik ken haar als spoken word artiest.
2: Ja, die kon er helaas nu even aanschuiven.
0: Nee, maar die komt morgenmiddag wel bij de talkshow.
2: Klopt, ja. Zij is de moderator. Zij gaat ook een kleine mini-expo hierboven laten zien. Mm-hmm. Bij de grote expo. Dus vanuit haar kijk op afro-haarstijlen, hoe we vandaag de dag daarmee omgaan.
0: Ja.
2: Dus,
0: hoi.
1: Ja, mooi programma toch? Je kan toch niet
0: zeker
1: kiezen als je dit hoort? Hier wil je toch ook bij zijn?
0: Ja, prachtig. Hey, die expositie, tot hoe lang duurt die?
2: Die is tot eind juli te zien. Dus vandaag is het, help me even, de 28e. En volgens mij tot 31.
0: Kijk.
2: En als ik me vergis...
0: Mocht je toevallig vandaag niet kunnen of morgen naar de talkshow, dan is het nog de hele komende maand te zien.
2: Ja, is de expo te zien. Maar het mooiste is natuurlijk als je ook morgenavond de talkshow kan meemaken. Ja.
0: Ja, tof. Hey, leuk dat jullie dit organiseren. Ja,
2: zeker. Yeah.
1: Ja, en 4 juli is er ook nog een workshop om te vlechten. Door Omara.
0: Ah, ook hier in de piep.
1: Ja.
0: Oh, kijk, die hadden we nog niet eens genoemd net met het hele overzicht.
1: Ja, daarom noem ik hem nu even.
0: Ja, heel slim, heel slim.
2: Ja. Ja. Misschien een beetje expres, want hij zit helemaal vol. En er is een dikke wachtlijst. Dus misschien moeten we er nog één organiseren.
0: Nou, er is heel veel vraag naar dus blijkbaar.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Wat tof zeg. Ja.
1: Zijn er wel nog plekken voor morgen? En kan je je dan ook nog aanmelden?
2: Ja,
1: hoe gaat dat?
2: Morgen kan je zeker nog aanmelden. En er zijn altijd mensen die zich hebben aangemeld en niet opkomen dagen. Dus mocht je het zijn vergeten, want je vergeet veel met dit warme weer, kom gewoon. En,
1: we maken een plekje vrij.
2: Ja, precies. Dus we zorgen voor genoeg koelte.
0: Goed zo, goed zo. Ik stel voor dat we nog even muziek doen. Vind je dat goed, Chicky?
1: Nou, maar natuurlijk.
0: Ik heb een song klaarstaan van Solange. Zus van Beyoncé. Die heet Don't Touch My Hair. Is dat een gevoelig onderwerp of niet?
2: Ja. Mensen hebben dus de neiging om bij afrohaar eraan te willen zitten. Misschien dat jij dat nu ook met je vlechten meemaakt. Dat mensen denken van... ja, ik bedoel...
0: Waarom zou je zomaar aan iemand gaan zitten? Ja. Ja. Maar blijkbaar, dat, bij dat soort haar is die neiging groter bij mensen die dat hebben.
2: Ja, en ja, misschien een vraag aan de mensen die daartoe geneigd zijn of die wederkerigheid er ook is. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar
0: heb je daar zelf ervaring mee gehad of niet?
2: Niet zo heel veel, maar het is wel eens gebeurd dat mensen aan je vlechten als ze hebben gevlochten. Ja. Ja.
1: Nou, ik ben een keer in het Hoge Noorden geweest. Mm-hmm. En daar is het een stuk witter dan in Den Haag. Dus hier in
0: Hoge Noorden van Nederland, heb je het
1: juist
0: over? Ja.
1: Ja. Ja, dus hier in Den Haag zijn mensen misschien gewend... omdat het lekker zo'n multiculturele stad is.
0: Zeker.
1: Maar in het Hoge Noorden kwam ik dus met vriendinnen.
0: Ben je echt nog een uitzondering waarschijnlijk?
1: Ja, zeker. En we gingen... dat doen we altijd met vriendinnen. Lekker een weekendje weg met z'n allen. En dit was dus in het Hoge Noorden. En toen dachten we op de zaterdagavond... ja, wat is er te doen? En toen gingen we naar zo'n soort van schuurfeestachtig. Nou, wij waren dus de enige niet-witte daar. Ja. En mijn vriendinnen hebben bijna allemaal afrohaar. Mm-hmm. Ja, nou, iedereen kwam aan ons haar. Ook zelfs aan mijn haar. Maar vooral aan die van mijn vriendinnen. Ja, echt zo raar. Ja, ja, ze kwamen er allemaal aan. En we zijn nog op de voorpagina gekomen van de lokale krant. Ja, wij waren de hoofdact van de avond.
2: Attractie. Yeah.
1: Ja, dat was echt apart hoor. Ja, ja. echt. Dus misschien heb je dat hier in Den Haag iets minder. Maar in andere delen van het land waar het een stukje witter is... heb je dat wel veel meer. Ja.
0: Met andere woorden, don't touch my hair.
1: Precies.

0: Nothing Wrong With That, India Arie, I'm Not My Hair. En ik zit hier met...
1: Ja, dit is Chicky.
0: Inderdaad. Was even Jessica tussendoor. Ja, die heeft van die leuke dingetjes ingesproken voor jou.
2: Ja, heel grappig. Dat hebben we toen een keer live gedaan tijdens Haagsbakkie. Ja, want ik ben elke donderdag zit ik in Haagsbakkie als community builder.
0: Door de weekse programma tussen 10 en 12, ja.
2: Juist. Maar ik val ook vaak in voor Jessica. Dus toen zat ik weer op een donderdag en die week daarop zou zij op vakantie gaan. En toen zei ze, weet je wat, we gaan een paar dingetjes opnemen. Ja. Zodat ik toch ook nog een beetje te horen bent als ik dadelijk 6 weken vakantie heb.
0: Hey, leuk. Hey, heel tof dat je dit uur even aansloot. Natuurlijk voor dit onderwerp.
2: Je hebt goede muziek uitgekozen. Niet allemaal nieuw deze keer.
0: Nee. Ik denk, ik blijf een beetje in de thema's zitten.
2: Ja, heel goed. Heel tof.
0: En ik zal eerst eens even vertellen wat we volgend uur gaan doen. Dan is er gewoon woordenrijk. Gadisha Boerke-Eladrisi is al aangeschoven. Daar gaan we trouwens ook over een expo in de bibliotheek hebben waar zij aan meegewerkt heeft. En waar ook Henna aan meegewerkt heeft. Die gaan we ook horen. Mike van de Biep komt als het goed is langs. Als hij tijd heeft tussen al die expo's die openen en gedoe in de Biep. En Jos Nargi van de Pussy Boys hebben weer een nieuwe voorstelling op de parade. En daar gaat hij over vertellen in de loop van het uur. Dat volgend uur. Maar wat ga jij doen, Chicky?
2: Ja, ik ga naar boven, want de expositie Heritage, op zijn Engels geschreven als haar, die wordt geopend en er wordt live gevlochten. Dus ja, dat is super tof. Dat is de hele middag, dus kom gezellig langs als je nog geen planning had. Ja. In de Biep is het redelijk cool in vergelijking met buiten, vind ik.
0: Ja,
2: dus, kom lekker langs. Maar je kan ook bij jou langskomen, hè? Want jij gaat volgens mij zo meteen na het programma naar Colette. Hè?
0: Ja, in de Rijkenstraat hebben wij weer een poëziemiddag met live poëzie in de tuin onder de parasol. Dat is vanaf 3 uur. Het is een leuke, drukke dag vol met cultuur en poëzie.
2: Er is zoveel te doen hier in de stad. Maar ik ga dus zo meteen naar boven. Mm-hmm. Want dan wordt de expositie Heritage geopend. En ik ga, als je nog heel even ergens tijd hebt in jouw drukke programma... Kom ik graag een keertje live vanaf boven nog even bij jou in de uitzending.
0: Ja, dat gaan we ook nog even doen. Dan hoor je nog een kort verslag dus vanaf de andere etage in de Biep van Chicky. Hey, dankjewel.
2: Ja, geen dank. En tot strakjes. Tot het volgende uur dan.
0: Tot later. Over de typische muziek gesproken. Afro heet deze freestyle skit van Erykah Badu.
3: Excuse us, ladies and gentlemen. 1, 2, 3.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net iets anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet Jetten. Dat vertelde hij in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het net op het laatste moment toch niet door. En een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt. Dat gebeurde op Scheveningen op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer rijden en moest deze worden weggesleept. Niemand raakte gewond. En door de blikseminslag op het treinspoor rijden er vandaag geen treinen van Den Haag richting Gouda. Het is nog niet bekend wanneer de problemen precies opgelost zijn. Het zou zomaar heel de dag kunnen duren. Het weer dan nog. Het is een mooie zondag. 25 graden maximaal. Weinig wind. Blijft droog. Hier en daar wat sluierbewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu het woordenrijk.

0: 40 jaar oud, dit liedje ruim 40 jaar oud van de eerste album van Frank Boeijengroep. Het nummer heet De Prijs en er staat tussen haakjes achter van Jan Arends. Jan Arends was dan weer een dichter die 10 jaar daarvoor overleed. En over Jan Arends gaat de nieuwe voorstelling van de Pussy Boys. Later dit uur gaan we het over die voorstelling hebben met een van de Pussy Boys, namelijk Jos Narghi.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag.
0: Ja, goedemiddag jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij het Woordenrijk. Tot aan 2 uur zijn we hier live op de radio. En inderdaad, we gaan het met Jos Narghi over de parade hebben. Hij heeft ook nog een boekentip. Jicky breekt nog even in over het Afro Expo in de bibliotheek die op dit moment geopend wordt. En ja, het is een drukke dag, want vanmiddag om 3 uur organiseert het Woordenrijk ook nog een poëziemiddag in boekhandel Colette. Daar kun je nog naartoe als je er zin in hebt. Lekker onder de parasolen naar poëzie luisteren. Wat hebben we nu in het begin van het programma? Namelijk Mai Kokke en Khadija Iburuk El Idrissi. Hoi Khadija.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Ondanks de druktes, het is het einde van het studiejaar. Zowel als docent en als leerling heb je het heel druk daarmee. Maar toch heb je tijd gevonden hiervoor. En ook voor iets bijzonders, namelijk een nieuwe expo in de bibliotheek. Mike, hoi.
3: Hallo.
0: Hoi, wil jij je microfoon iets dichter naar je toe trekken? Dat is denk ik het makkelijkste. Ja, zo werkt dat heel goed. Jij bent van de bibliotheek.
3: Zeker.
0: Ja. Hoe is deze tentoonstelling tot stand gekomen? Het gaat om een kruiswoordpuzzel die echt heel groot, meters naast elkaar en omhoog, boven geëxposeerd is. Met gedichten die daarin verwerkt zijn of gebaseerd op die gedichten is die kruiswoordpuzzel. Nou ja, hoe is dit tot stand gekomen?
3: Nou, eigenlijk geef je al best een goede...
0: Dat is mijn indruk toen ik er even was van de week. Ja.
3: Nee, het is een vervolg op een tentoonstelling die we 2 jaar geleden hebben gedaan.
0: Mm-hmm.
3: Toen hadden we alleen 1 hele grote woordzoeker, waar mm-hmm. we ook een gedicht in hadden.
0: Het is geen kruiswoord, inderdaad. Het is een woordzoeker. Ja, goed. Ja.
3: En in de zomer doen we eigenlijk allerlei doen we vaak een tentoonstelling die iets te doen heeft met. Ja, dat mensen langzamer gaan, mm-hmm. De wereld iets langzamer gaan beleven.
0: Ja.
3: Verveling, dat soort dingen. 2 jaar geleden ging het echt expliciet over verveling.
0: Mm-hmm.
3: En toen dachten ze, wat is nou het allersaaiste wat je in de zomer kan gaan doen? Dat was een kruiswoordpuzzel. toen hebben we dus een tiental schrijvers uitgenodigd om in Nederlands of Engels samen een gedicht te schrijven. En dit jaar zijn we gaan kijken, ja, zit daar nog een soort verdiepingsslag in.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben nu Khadija en Henna de opdracht gegeven om 2 gedichten te schrijven aan de hand van een rapport. Dat heet Op de Rem, voorbij de hypernerveuze samenleving. En dat gaat eigenlijk over ja, een soort maatschappelijke mm-hmm. Ervaring van tijd... werkdruk.
0: Okay. Gewoon een officieel rapport wat in opdracht van een of andere organisatie is gemaakt.
3: Ja.
0: Om een indicatie te krijgen van hoe gaat men om met tijddruk en druktes. Ja.
3: Ja, onder andere. Het gaat veel breder dan dat. En er zijn ook een aantal pijlers die zij zeggen, nou, daar moeten we als maatschappij naar kijken. Hoe kunnen we daarmee omgaan?
0: Mm-hmm.
3: Nou, dat hebben we meegegeven aan de 2 schrijfsters. En aan hun gevraagd, van, ja, kan je daar nou een gedicht meeschrijven,
0: ja.
3: Wat vertaalbaar is naar een puzzelvorm. Dus deze keer hebben we dus een woordzoeker.
0: Ja.
3: In Nederlands en in het Engels. En we hebben een gatentekst, noemen we het. Ik weet niet of dat de officiële...
0: Een tekst met woorden weggelaten die je precies. Nog kunt invullen. Ja,
3: dus daar hebben zij dus een gedicht geschreven waarbij je meerdere combinaties van woorden kan doen.
0: Ja.
3: Dus voor de bezoeker zit er ook een soort van spelelement bij beide.
0: Je kunt aan de slag. Ja. Als je daar staat voor die muren met al die letters, zeg maar. Ja. Ja.
3: Je moet zelf ook dus metaal aan de slag, inderdaad.
0: Ja. Ja. Henna, die kon hier nu niet zijn. Ze is oorspronkelijk Brits, volgens mij. En is ook volgens mij daar. Ze heeft wel een opname gemaakt van haar gedichten. Gaan we na afloop van ons gesprek naar luisteren hier op de radio. Maar Khadija is er wel. Kreeg jij dat rapport in handen of kreeg je een pdfje opgestuurd? Hoe werkt het?
2: Ja, dat was een link volgens mij.
0: Ja, oké. Okay.
2: En
0: dacht je dan van, wat moet ik hier nou mee? Met zo'n officieel rapport? Of?
2: Ja, als je dat rapport leest, een beetje van, oh, je komt dan heel veel gedachten in je hoofd. Mm-hmm. Dan weet je niet waar moet je gaan beginnen.
0: Nee.
2: Maar ik denk
0: het is denk ik ook wel een originele manier van een opdracht krijgen, toch? Ja. Als dichter.
2: Ja, dat vond ik wel leuk eigenlijk. Een leuk onderwerp die ook persoonlijk is. En die ook voor jongeren is, denk mm-hmm. ik. Dus het is weer niet gericht op een bepaalde groep. Maar nee. Het is denk ik voor iedereen. En ik ging eigenlijk gewoon denken aan mezelf, aan mijn mm-hmm. leven. Hoe soms je dan heel bezig bent met alleen maar doorgaan. Mm-hmm. En je kijkt ook naar wat dan de hele tijd anderen doen, anderen mm-hmm. bereiken. En je voelt alleen maar drukte.
0: Ja. Er zat wel veel herkenning in dat rapport al.
2: Ja,
0: in de uitslagen van dat onderzoek.
2: Ja. Terwijl het is ook heel belangrijk om een beetje te rust te nemen mm-hmm. en langzamer te gaan. En ik denk dat dat ook met schrijven heel goed kan. Want als je dan zit en schrijft en ik denk dat je de tijd anders beleeft en tot rust komt. Dus dat is ook een beetje wat ik vertel in mijn gedicht.
0: Ja. Je hebt een druk leven, je bent docent, maar je bent ook nog leerling zelf, opleiding tot docent. En daarnaast wil je ook nog als ambitieus dichter aan de slag en aan het werk bij Huis van Gedichten en zo. Dus ik snap wel dat er heel veel druk is, maar dat schrijven, dat geeft jou dus rust.
2: Ja.
0: Oké, mooi. En komt dat je dan je gedachten op een rijtje zet of zo? Of?
2: Misschien ga je ook nadenken over wat zijn je prioriteiten. Wat vind je belangrijker? Wat komt eerst? Wat kan je even loslaten?
0: Mm-hmm.
2: Dus het helpt om je ideeën een beetje ook op orde te hebben, krijgen, denk ik. Ja.
0: Mike, hoe zijn jullie bij de dichters gekomen? Ik ken Gedisje, die komt vaker langs in de uitzending. Henna kende ik toevallig niet, maar hoe zijn jullie erbij gekomen?
3: Wij kennen Gedisje ook. Die komt regelmatig bij ons langs.
0: Ja.
3: Is ook jonge stadsdichter geweest.
0: Tuurlijk, ja.
3: Eigenlijk is dat voor de Biep vooral, denk ik, mm-hmm. de eerste kennismaking geweest.
0: Ja.
3: Bij iedere tentoonstelling of project eigenlijk maken we een soort gezamenlijke longlist van mm-hmm. mensen waar we interesse in hebben of waarvan we denken, dat is heel interessant om een project mee te doen.
0: Ja.
3: En in dit geval kwamen we bij Gedisje uit, omdat zij ook, we hebben gevraagd om Nederlandse teksten te schrijven, maar zij speelt ook heel erg met andere talen.
0: Ja.
3: En dat vonden we heel interessant. En daar zagen we ook een uitdaging in van, wat gebeurt er dan als je zo'n puzzel daarvan maakt? Dan ontstaat er iets wat je misschien zelf niet voor ogen had of zo.
0: Nee.
3: Dat iemand daar creatief mee aan de slag gaat.
0: Ah. En Henna?
3: Ja, die...
0: Ja, die heeft natuurlijk de Britse taal waarschijnlijk gebruikt ook.
3: Extra. Ja, we zochten iemand die dus goed Engelstalige mm-hmm. tekst kon schrijven. Heel praktisch. Ken Henna meer van haar interviews eigenlijk.
0: Mm-hmm.
3: Ze schrijft ook heel veel ander soort teksten.
0: Ja.
3: Maar ze heeft een tijdje geleden bij Page Not Found een mm-hmm. evenement gehad waar ze ook poëzie voordrachten deed.
0: Ja, dat is het mooie ontmoetingscentrum in de Boekerstraat, waar het vaak over lettertypes gaat en over andere manier van vormgeven. In de boekdrukkunst bijvoorbeeld.
3: Ja. Zeker. En toen was ik in ieder geval verkocht.
0: Mm-hmm.
3: En dacht ik van, volgens mij past dat echt perfect ook bij dit. Omdat ze allebei... wij hadden een vermoeden. We wisten niet zeker.
0: Nee.
3: Dat ontdekte.
0: Het is altijd een soort risico, denk ik, als je zo je weet niet precies wat eruit gaat komen. Nee.
3: Ja. Ik vind dat dan ook heel leuk, want dat betekent ook dat je heel veel vrijheid moet gaan geven en vertrouwen moet geven aan zo'n schrijver of maker. En je moet geloven dat er iets goeds terugkomt.
0: Tof. Gedisje, hoe ben jij omgegaan? We hadden het net over het rapport, wat een soort de inspiratie moest gaan worden. Hoe ben je omgegaan met het idee dat er een woordzoeker van gemaakt wordt? Dat je een gedicht moet gaan schrijven waar woorden weggelaten zijn die je later nog kunt invullen? Hoe ben je daar als een puzzelmaker mee omgegaan? Of denk je, ik schrijf gewoon wat?
2: Ja, eigenlijk... Het was niet zeg maar heel duidelijk hoe het eindelijk eruit zal zien. Nee. Ik dacht, wow, een puzzel in de bibliotheek, een expositie. Maar dat klinkt wel heel mooi en interessant. Maar ja, hoe het is... Ik denk ook het feit dat ik heel veel, veel talen heb gebruikt... dat het ook een beetje een spel is, een puzzel is.
0: Ja, dat is het, in talen is het dat eigenlijk al.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Ik denk dat was heel... kan ik dat zeggen? Ik denk heel interactief ook voor mij om te schrijven. Ja.
0: Oké. Okay. Wil je een van je gedichten voorlezen?
2: Ja. Ik ga de gatentekst...
0: Ja, hoe lees je die dan? Lees je die door woorden weg te laten of vul jij hem al in?
2: Mag ik de woorden ook lezen? Of denk je, moeten mensen...
3: Nee, je mag er jouw eigen versie van maken.
2: Ja?
0: Oh, oké.
2: Wat als il mondo finisse demain? Ga in een hoekje zitten en schrijf de letter. Let op i piccoli dettagli. Denk aan de warmte del sole sur ta peau. Alle scintille dall'eau. Ai colori caldi e froid. E rendec nuovamente de dinge autour de toi. Benou, ciò che tu sens, dat is le début.
0: Wauw. Ja, het is inderdaad een heel spel met verschillende talen. Ik gok Arabisch, Nederlands, Italiaans.
2: Nee.
0: Nee, alle drie niet?
2: Nee, geen Arabisch, Italiaans, Frans en Nederlands.
0: Oh, ja. Maar ook geen Zuid-Afrikaans? Nee?
2: Nee.
0: Nee. Oh, nee, ik hoor af en toe een woord dat ik denk, waar ken ik dat? Herken ik dat nou van?
2: Okay. Ja. Ik
0: ga het boven nog een keer lezen.
2: Zuid-Afrikaans klinkt, eerlijk gezegd.
0: Scribi, dacht ik dat je...
2: Scribi.
0: Scribi.
2: Ja.
0: Ik denk dat schrijven in het Afrikaans.
2: Ja. Oh. Nee, dat is schrijf, maar in Italiaans.
0: Oh, Italiaans. Ja. Oh, kijk. Ja.
2: Okay.
0: Niet dat ik ze heel goed in het Zuid-Afrikaans ben, maar...
2: Oké, blijkbaar lijken de woorden op
0: elkaar. Ja, tuurlijk. Ja, er zijn wel veel woorden die op elkaar lijken, Oh, wat grappig. Wat een mooi gedicht.
2: Dank je.
0: Ja, ondanks dat ik het niet helemaal snap. Maar dat had ik boven ook al toen ik het las. Maar toen waren er ook nog woorden weggelaten. Mike, wat zie je gebeuren boven? Die tentoonstelling is er al, denk ik, een paar weken. Hey, trouwens, heb je even voor mij?
3: Ruim een week staat hij er nu.
0: Ja.
3: Er zitten natuurlijk onwijs veel jongeren te blokken in de bibliotheek.
0: Ja.
3: En die vinden het ideaal om af en toe een woord te zoeken.
0: En dan gebeurt er eigenlijk wat de bedoeling is natuurlijk. Dat je het heel veel druk hebt en heel druk hebt. En dat je even gaat ontspannen met een puzzel.
3: Ja, zeker. Tijdens de opbouw begonnen er sommige mensen al. Dus het was...
0: Ja, want er liggen soort... Wat liggen erbij? Krijtjes of zo? Nee, wat is het?
3: Ja, het zijn een soort van kinderstiften of zo.
0: Ja.
3: Die heel makkelijk verwijderbaar zijn.
0: Het is een soort gladde wand waar die puzzel op zit. En dan kun je dus op tekenen om die letters bij elkaar te vullen... om een woord te vinden. Maar dat kan ook weer eraf. Dat halen jullie eens in de zoveel tijd weer af.
3: Eén keer per week maken we alles weer schoon. En dan kunnen we weer blanco aan de slag. En dan kunnen mensen of de gedichten zoeken of... wat je ook veel ziet is dat mensen toch woorden proberen te zoeken... die er niet op staan.
0: Oh, kijk. Grappig. Ja. Heb je dat al meegemaakt of ben je nog niet wezen kijken?
2: Nee, ik heb wel gezien.
0: Ja.
2: Het was wel grappig om te zien hoe dan mensen andere woorden...
0: Gaan ze zomaar met jouw gedicht?
2: Lijkt plaatsen. Zo. Ja.
0: En heb je dan niet de neiging om er naartoe te lopen van... nee, dat is niet goed, dat is mijn gedicht?
2: Nou, ik heb een beetje mezelf gestopt. Ik dacht, nee, dat hoort niet hier.
0: Ja. Maar dat moet je ook weer een beetje loslaten natuurlijk... als schrijver van zo'n bijzonder gedicht. Ja. Van, het is dan aan de, niet alleen lezers... maar dus ook aan de puzzelaars om ermee aan de slag te gaan.
2: Ja.
0: Tof hoor. We gaan zo naar Henna zelf luisteren. Die zal haar gedichten zelf introduceren die ze geschreven heeft. Mike... succes met de volgende expo organiseren. Of vandaag nog met alle druktes, want er is ook een opening.
3: Gaat helemaal goed komen.
0: Ja, helemaal goed. Dank voor je komst hier in ieder geval naar de studio. Khadija, heb jij nog andere dingen in de planning? Los van dat het een heel druk studiejaar is wat je aan het afronden bent.
2: Op die moment echt alleen maar...
0: Het is even rust daarna.
2: En daarna... Rustig.
0: Een puzzelboekje pakken en even niks.
2: Ja.
0: Heel goed. Hey, dankjewel voor je komst. We gaan naar Henna luisteren. Die heeft een opname gemaakt en die gaan we horen.
4: Hoi, mijn naam is Hanna Pezak. Ik ben een Britse schrijver en redacteur en ik woon in Den Haag. Ik heb twee gedichten geschreven voor de expositie. Heb je even voor mij? Ze heten Slow Illumination en Gentle Lessons. En zijn in zowel het Engels als het Nederlands te lezen in de bibliotheek. And here I will switch to English for any English-speaking friends and family who are listening. So I just said, my name is Hannah. I'm a British writer and editor, and I live in The Hague. I have written two poems for the exhibition at the Den Haag Library, and they're called Slow Illumination and Gentle Lessons. And I wrote them both in response to, yeah, like this feeling I think we all feel of feeling very overwhelmed by life, very overstimulated, and about boredom, which I think I've learned over the years is something that's really integral to my artistic practice and to my writing practice. And I work from home, and something that I really enjoy about the apartment that I live in is that it has a lot of big glass windows. And in the daytime, but also when the sun sets, there are these beautiful lights that kind of dance around on the walls and make these beautiful kind of ghostly shapes that I find quite fascinating and like very beautiful. And I often find myself daydreaming and watching them. And this helps me a lot, just getting lost in thought, to think of new things to write about or to reflect a little bit on just the mundane beauty of everyday life, which I think we can often miss when we're rushing around places. So this is the first poem. It's called, yeah, Slow Illumination. And I'll be reading it in English, but as I mentioned, you can also read it in Dutch at the library. Slow illumination. Light through the window sends a phantasmic entity prancing up the wall. Splintered shard, a caustic prism, aquously opaque. Feeling frantic and pixel drowned, I turn my attention to its calm luminescence. Imagining its solar inception, born from the molten heart of the sun. What have you done with yourself all these millions of years? I ask the opal milk beam. Dreaming its eyes, wandering, I make it dance and glide, observing its liquid geometry, longing to learn the art of drift. So this second poem is about Zuiderpark, which is the park that I live close by to. And in the park, there are a small herd of fallow deer, which are these beautiful small deer. They're also in the park, these type of deer. They're in the park close to Central Station. And I remember when I moved to this city, I was just so enamored with them. They're such beautiful, like graceful creatures. We also have deer in some parks in the United Kingdom. Richmond Park is a really famous example, but it's quite close. It's quite difficult to get very close to them. Whereas these deer in Zuiderpark are really friendly and you can walk almost right up to them, although there is obviously a fence between you and them. So this poem is about the experience of going to see the deer. And I wrote it a little bit more simply because in my mind I thought that it would be nice for children to engage with this poem. I know from my own childhood, I spent a lot of the summer holidays in the library, often like getting the maximum amount of books that it was possible to read, or just hanging out there. It was like a fun place to congregate. And I really was very honored to receive this commission because it connected me back to my childhood experiences of being in the library in the summer holidays. And there's also like the figure of the child in this poem as well. And I think we can all connect back a little bit to our inner child when we experience like the joy of interacting with animals. So this poem has a little bit of a fun component to it, which is it's a kind of either or. So you have to choose the word that you think would go in the blank space, if that makes sense. So I'll read out both and maybe you as the listener can decide what fits there. And this is the poem, Gentle Lessons. I love going to the swimming pool or the park to visit a herd of fallow deer. Gathered in a corner of their enclosure, they observe me approaching fearfully or curiously. Their hooves or ears twitching with interest as I hold out a bag of baby spinach. Sometimes I share or throw away the leaves with strangers, usually a parent and child, and together we feed or avoid the animals through holes in the fence. Such a simple pleasure to be judged or trusted by another, witnessing caution soften into appetite in the palm of your hand.
0: Het was de opname van Henna. En zij had het er nog eventjes, Mike en Khadija. Zij had het over. Zij heeft trouwens dat gedicht gelezen waarbij ze alle twee de opties las. Hoorde je dat, Khadija?
2: Ja,
0: dat is ook een manier van een gedicht voorlezen. Dan kunnen de luisteraars alsnog bedenken van wat ze willen kiezen. En welke kant het verhaal heen gaat dan eigenlijk. Ja. Grappig gedaan. Mike, ik hoorde haar net vertellen, ze heeft een gedicht over dat hertenkamp in het Zuiderpark, geïnspireerd daardoor. En met ook het oog op dat er kinderen daarmee aangesproken worden. Merk je, want dan gaat het om een Engelstalig gedicht. Zijn er veel niet-Nederlandstalige kinderen die dan juist op zo'n Engelstalig gedicht iets mee zouden kunnen hier in de Biep?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ik denk, we hebben een jeugdafdeling. Mm-hmm. Het is zeker niet alleen voor Nederlandstalige kinderen.
0: Nee, ook de boeken, de prentenboeken en de kinderboeken zijn voor een groot deel Nederlandstalig, gok ik. Maar dus ook in allerlei andere talen.
3: Ja. We hebben sinds kort ook een hele grote, volgens mij Mandarijnse collectie gekregen.
0: Ja.
3: Ja, kinderen, maar ook zeker de ouders. Dus het is niet iets wat alleen kinderen doen.
0: Nee.
3: De ouders doen zeker zo fanatiek mee.
0: Ja, wel grappig. Ja.
3: Ja.
0: Ja, dat vond ik wel even leuk. En ook om door te hebben van in de Biep komen dus ook allerlei... niet alleen Nederlandstalige kinderen, maar ook andere. Ja, wat grappig. Je hoorde de opname van Henna Petzak. Mike en Khadija, alsnog bedankt. Ik had jullie net op bedacht, maar bedankt. Maar ik pak je er even bij. Ik ga een agenda voorlezen. Straks praten we met Jos en Nargi.
1: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: Ja, en van de week daarna, vanmiddag dus, als je snel bent om 3 uur, Woordenrijk Poëzie Podium in Colette met Joost Baars, Laura van en de Joris Hollaar en Willow the Whisperer als muziek. Woensdag 1 juli kun je vanaf 10 uur naar een virtuele wandeling gaan kijken over Anton de Kom. Dat is in de kunstpost Het Loo, dat is bij Bezuidenhout, waar hij woonde en opgepakt is in de Tweede Wereldoorlog. Er is dan ook een dichtworkshop van Uchen Dani Watson van Huis van Gedichten. Woensdag 1 juli is er om 7 uur Colson Whitehead, Amerikaanse auteur, komt gewoon naar Den Haag om zijn boek wereldwijd in première te laten gaan. Cool Machine is zijn derde boek in een reeks. Komt eerder uit in het Nederlands dan in het Engels. Woensdag 1 juli om 5 uur, dichter bij de dood in begraafplaats Oud-Eikenduin, wordt de 100ste geboortedag van Voskuil gevierd met gedichten. Dichters zijn geïnspireerd geraakt door het werk van Voskuil. Vrijdag 3 juli om 7 uur de eindpresentaties van de Poetry Circle 070... en van een andere workshopreeks, een vervolgreeks soort van. Die presenteren zich in Raap Barber om 7 uur, dus op 3 juli. Zaterdag 4 juli, Republiek Elektriek. Dat is een festival op de Verademing, is 2 dagen lang. Maar op de 4e zijn er dichters te bewonderen van het collectief... voor de underground poëzieavonden die heten Ik ben niet boos, ik ben bloedend. Geweldige avonden, maar ik vraag me af hoe ze dat op een festival gaan doen. 3 tot en met 19 juli is er parade in het Westerbroekpark... met onder andere de voorstelling Arends. Gaan we het straks over hebben met een van de Pussy Boys, namelijk Jos, bellen we zo mee. Zondag 5 juli om 1 uur Living Poets, de leesclub in Huis van het Boek... onder leiding van Meriem Abdalalim. Het gaat over Babs Gons en dan over haar vorige bundel... want ze heeft er net een nieuwe uit. Maandag 6 juli om 17:30 is een schrijflab, oftewel een schrijfcafé, onder begeleiding van Anne Butchen en Danielle Zawadi in Gracht bij Huis van Gedichten. Gracht zit naast het paard. Donderdag 9 juli, 19:30, Rooftop Poets. Dus je kan de hele week door blijven schrijven namelijk. Want dat is ook een schrijfavond, dit keer voor dichters. Op de Helena, dat is de energiekas, heet het daar bovenop dat mooie gebouw. Vrijdag 10 juli, Zwarte Schaap ontmoet Beelden aan Zee. In het museum Beelden aan Zee zijn woordkunstenaars te vinden die geïnspireerd raken door de beeldende kunsten daar. En het thema is voortbouwen. En onder andere Rowan Kassemanadi en Iduna Paalman zijn daar. En muziek is er van Tos. En nog veel meer wordt er aangekondigd, zie ik her en der voorbij komen. Dat was de literaire agenda over die Tos die dus bij Beelden aan Zee staat bij Zwarte Schaap. Ik heb muziek van hem klaarstaan. Guards Down.

0: je hoorde Tos met Guards Down. En we gaan ondertussen van Tos naar Jos. Even kijken of Jos hem aan de lijn hangt. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kijk eens. Ken jij Tos, muzikant?
1: Nee.
0: Nee? Nee, ik had eigenlijk onbedoeld... Het was bedoeld als bruggetje vanuit de agenda, want hij staat bij Beelden aan Zee, deze muzikant. Maar het rijmt zo lekker op, Jos. Dus ja. Dat is ook een leuk toevallig bruggetje. Goedemiddag, Jos Nargi.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Kijk, geweldig. Ja. Straks gaan we het hebben over de nieuwe paradevoorstelling die jij met de Pussy Boys en met een ander gezelschap aan het voorbereiden bent. Want de parade komt eraan, althans, is al begonnen in Rotterdam, maar komt eraan in Den Haag.
1: Komt eraan, ja.
0: Ja, ja. En, maar eerst maar eens even een boekentip. Ik heb zo snel even niet de leuke jingle erbij klaar, maar dan zeg ik maar gewoon zelf de boekentip van Jos Nargi.
1: Hallo, daar komt hij. Het is een dichtbundel van Dean Bowen.
0: Hé, hey, fantastisch.
1: Masker heet hij.
0: Ja, niet gespeld met een E.
1: Ja, zonder E. Ja, het is de E is een is twee puntjes. Dubbele punt zelfs.
0: Oh, ik dacht punt, komma. Ik heb even het beeld niet voor me. Maar, ja.
1: Ja.
0: Waarom tip je die?
1: Elkaar. Ja. Omdat ik het een hele goede bundel vind.
0: Mm-hmm.
1: En sowieso swingt het enorm. Is het heel. Mm-hmm. Is het ook. Voor mij zitten er heel veel referenties in. En ik vind het echt een ontzettend ontroerende en mooie bundel. En ook een hele dappere richting die Dean op is gegaan.
0: En welke richting is dat?
1: Ja, namelijk het manschap, het zijn van een man.
0: Ja, dat is inhoudelijk, eerlijk gezegd, viel mij het eerst op dat het qua woord of qua bladzijbeeld heel anders is dan zijn vorige bundel. Ja. Hele grote gedichten, bijna proza gedichten.
1: Ja. Ja.
0: Maar inhoudelijk.
1: Ja, zo leest het ook wel. Het is ook wel echt een soort. Is echt, ik vind het heel spannend om in te lezen.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet te veel tegelijk te begrijpen, maar ook meegaan op de beat, als het ware.
0: Ja.
1: En ik hou daar heel erg van. Dus ik vind het echt een prachtige bundel. En thematisch gaat het ook over man zijn en over wat is dat construct.
0: Ja. Ja,
1: ik ben zelf een non-binair vogeltje. Mm-hmm. Maar ik vind dat er veel te weinig over mannen wordt gepraat.
0: Okay.
1: Je hebt wel zo van educate your son, zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik, maar hoe dan? Waarom hebben we het daar niet over? Gaan we eens luisteren naar de pijn van mannen? Want om die weg te drukken, dat doen ze zelf al. Maar dat moeten we niet wegdrukken, want dat levert alleen maar ellende op.
0: Komt er op een andere manier weer uit, hè?
1: Ja, dus ik ben het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. Ik roep het eigenlijk ook al jaren. We moeten het over mannen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat gebeurt eigenlijk telkens niet. En dat heeft allerlei redenen, dat weet ik ook niet precies. Maar daarom vind ik het zo'n. Daarom ben ik zo aan het juichen van deze bundel ook. Maar los daarvan is het ook een feest van taal. En is het ook tweetalig, of in Nederlands en Engels. Maar dat is ook omdat die Nederlands en Engels spreekt.
0: Ja.
1: Dus van kindsbeen af. Ja,
0: ja, en je schakelt heel natuurlijk in die gedichten over van de ene taal op de andere taal.
1: Ja.
0: Ja. Hey, ik heb Dean heel vaak horen voortdragen. Hij is hier toevallig ook al geweest om over deze bundel te praten in de uitzending een keer. En ik hoor zijn stem als ik zijn gedichten lees. En dat vind ik heel erg helpen, merk ik.
1: Ja.
0: Want je had het er net over, je moet niet te veel tegelijk willen lezen in die bundel. Dat had ik ook. Want ik vind het wel, het is een soort heel mooi hardhout. Ik kom er soms moeilijk in.
1: Ja.
0: Qua inhoud. Omdat het zo. Het is een hele grote hoeveelheid aan woorden. En doordat ik zijn stem hoor en zijn cadans. Ik heb ondertussen ook een paar van die gedichten die in de nieuwbundel staan, hem horen voordragen. Dan helpt dat mij wel op gang. Heb jij dat ook of niet?
1: Ja, zeker. Je moet er even induiken. Je moet even er doorheen. Even iets, door iets heen. En dan helpt ook niets willen begrijpen. Helpt dan heel goed. Dan ga je het vanzelf begrijpen. Op een ander level.
0: Ja.
1: Dus dat dwingt het eigenlijk ook af.
0: En heb jij er wat van geleerd? Over mannen? Of over zijn beeld van mannen? Of?
1: Nou, het is in ieder geval ook dat er ook pijn wordt getoond. En, en je ziet in ieder geval. Ja, je ziet die poging tot. Ja. die lukking, dat laten zien eigenlijk ook en wat het allemaal doet. Dus je wordt geboren als mens en je wordt in een genderhok gedouwd. Mm-hmm. Daar moet je dan aan voldoen. Dat is al pijnlijk zat eigenlijk.
0: Nou, heeft in de...
1: We moeten het trouwens ook over vrouwen hebben en over alle genders. Want het is allemaal een construct wat ons een beetje heel veel pijn oplevert, als je het mij vraagt.
0: Ja, het in okjes stoppen en nou ja. Dat voelt al niet fijn, want dat zit vast, ja. Zeg maar. Ja.
1: Ja. Ja, of hokken. Je kan ze ook zelfs kooien noemen. Ik noem ze vaak kooien. Want, ja. Dan zijn ze wat, iets meer wat het zijn eigenlijk.
0: Ja. Ja. Goeie tip.
1: Heb ik er wat van geleerd? Ja, ik denk op een soort sub-level, maar niet op een intellectueel level nog. Zeg maar.
0: Ja.
1: Daarvoor moet ik het vaker lezen.
0: Ik was wel heel erg onder de indruk van... hij heeft één deel in een andere, volgens mij, zwarte bladzijde met witte tekst.
1: Ja.
0: En dat is echt een andere stem. Hij laat meerdere kanten van het manschap zien, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel heel heftig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is iemand die wel op een gegeven moment kiest voor de duidelijke... niet alleen macho, maar ook de negatieve en de geweldkant ervan.
1: Ja. Ja. Ja, hoe makkelijk je misschien daartoe verleid zou kunnen worden.
0: Ja, in een onzekere positie. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mooi, masker van Dean Bowen.
1: Ja. Dus ik zou zeggen, lees dat, lieve mensen. Het is echt een heel goede bundel.
0: Ja, ja.
1: En inderdaad. En lees het een beetje hardop, zou ik zo zeggen.
0: Oh ja.
1: Dat helpt ook vaak.
0: Ja.
1: Al fluister je het een beetje zo. Dat helpt.
0: Hey, we gaan het over de parade hebben.
1: Ja.
0: Klopt het dat die al begonnen is in Rotterdam?
1: Die is al begonnen. Die is al. Ik denk dat die nu de laatste dag is in Rotterdam.
0: Oh, serieus? Ja, die hebben de reeks al gehad. Maar daar sta jij niet?
1: Daar sta ik niet. Nee.
0: Nee, waar is de Pussy Boys wel te vinden?
1: De Pussy Boys zijn in Den Haag.
0: Mm-hmm.
1: Van 7 tot en met 11. Juli.
0: Ja.
1: En in Amsterdam.
0: Kijk.
1: 1 tot en met 5 augustus.
0: Augustus. Ja.
1: Ja.
0: Mooi. En wat hebben jullie dit keer?
1: Ja, wij zijn in een Haagse dichter gedoken.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk over het voorstelling over Jan Arends. Dus die komt uit Den Haag.
0: In Den Haag geboren, ja.
1: In Den Haag geboren, inderdaad. Dus in de jaren 70 is die overleden.
0: Mm-hmm.
1: Heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt.
0: Ja.
1: En Jan Arends schrijft enorm kaal en karig, zelfs gierig met de taal.
0: Mm-hmm.
1: En hij leed dus aan zeer ernstige psychische klachten.
0: Mm-hmm. Is ook opgenomen geweest, begreep ik?
1: Is meermaals is die opgenomen, vaak vrijwillig opgenomen geweest. Heeft op heel veel adressen gewoond. Heeft heel lang in Amsterdam gewoond, maar ook in Utrecht. Daar zat hij in een inrichting.
0: Mm-hmm.
1: En hij leed aan, ja, je zou kunnen zeggen schizofrenie. Maar psychische aandoeningen komen vaak met meerdere.
0: Mm-hmm.
1: Nee, dat is ook een... En het is een voorstelling waarin we eigenlijk de vraag onderzoeken... Kan je een verward en misschien wel een beetje agressief persoon toch een hand geven? En dat hoeft niet letterlijk te zijn, maar... Mm-hmm. Toch
0: kun je toch
1: aankijken als mens.
0: Een soort van in contact komen met de mens erachter, ja.
1: Juist.
0: Oh, bijzonder.
1: Dus het is een beetje een oefening in naar pijn toe bewegen.
0: Mm-hmm.
1: En het is een erg karige, gierige, maar ook heel grappige performance. Het is wel een bepaald soort humor waar je van moet houden. Want mm-hmm. ik vind de gedichten van Arends bijvoorbeeld heel grimmig, maar ook daardoor heel grappig. En dat was ook wel bewust. Dat zette hij ook bewust in.
0: Is dat dan zwarte humor of niet?
1: Ja, zwartgallige humor.
0: Zwartgallig, ja.
1: Ja. Ja.
0: Hey, hij heeft dus niet super lang geleefd, maar wel diverse bundels uitgebracht. Ook wel geïnspireerd door hem zijn anderen weer geraakt. De band The Gift heeft meerdere gedichten van hem dan weer in muziek omgezet. En ik begon dit uur met een liedje van Frank Boeien. Dat ik eerlijk gezegd wel kende, maar ik was weer vergeten dat het ook geïnspireerd was door het leven van Jan Arends. Want,
1: dat wist ik niet.
0: Ja, de prijs heet het, want het gaat ook over het element dat hij de dag dat hij een eind aan zijn leven maakt, ook of er kwam een bundel uit, of hij zou een prijs krijgen of zoiets. Het was op die
1: bundel,
0: dag.
1: Ja, hij kreeg al wat meerdere prijzen en hij kreeg meer erkenning. En de dag dat zijn bundel of of 2 dagen voordat zijn bundel lunchpauzegedichten uit zou komen. Mm-hmm. Is hij uit het raam gesprongen in de woning waar hij in Amsterdam, waar hij toen woonde. Roelof Hartplein. En dat is inderdaad ook, succes kan ook een ontzettend gevaarlijk ding zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een. Volgens mij heeft Frank Boeijer daar ook wel onder geleden, heb ik zo het idee. Maar,
0: dat zou kunnen, ja.
1: Mensen kunnen erg lijden onder succes. Ja. Dat is een gek fenomeen.
0: Gek fenomeen. Er wel naartoe reiken, maar dan ook weer er last van
1: krijgen.
0: Als je
1: er dan bent, denk je, is dit het nou? Eigenlijk is dat rijken is je identiteit geworden. En dan ben je er en dan heb je ineens met een leegte te maken. Mm-hmm. Maar we weten het niet waarom het gebeurd is.
0: Nee, dat blijft natuurlijk een beetje onduidelijk. Ik begreep dat er ook al een documentaire over hem gemaakt is en een speelfilm met Jeroen Willems en zo. Gebruik je al die informatie qua research?
1: Zeker. Ja, we hebben zijn biografie, of de biografie die over hem geschreven is, hebben we uitgeplozen. Ja. En inderdaad, die documentaire hebben we ook. Er komen nogal wat geinige types aan het woord. En natuurlijk zijn poëzie. Wat ook een, het is heel dens, dus het zijn hele korte gedichten, maar het is toch heel intens. En,
0: zoals we van jullie gewend zijn van de paradevoorstellingen voor andere voorstellingen over dichters, is het een mix tussen het leven van die mens en de inspiratie naar jullie toe, maar ook af en toe een gesproken gedicht.
1: Jazeker, ja. Dat zal het zijn. Het is in die zin een klassieke pussyboy voorstelling. Maar toch raken we echt een thematiek aan die we anders helemaal niet aanraken. Dus het voelt voor ons ook als een heel nieuw iets. Mm-hmm. En het is ook een samenwerking. Dus Joep staat niet op de vloer. Die heeft wel meegeholpen.
0: Okay.
1: Maar Joep is, heeft een kind gekregen. Dus die is wat meer...
0: Even druk met dit anders.
1: Met wat anders. En ik speel samen met Anna Schoen van theatergroep Echo.
0: Oh, kijk.
1: Uit Arnhem. En wij staan dus samen op vloer. Dus dat is ook allemaal nieuw. Allemaal leuke dingen. En we werken met regisseur Jesse Lerminé. Mm-hmm. Dat is ook nieuw. Dus dat zijn allemaal spannende nieuwe dingen.
0: Kijk, wat leuk om eruit uit te kijken.
1: Ja, en ik ben nu nog tekst aan het leren, maar dat gaat er best.
0: En je hebt nog een week, toch? Of niet?
1: Ik heb nog een week.
0: Kijk. Komen.
1: En, het is een... Willen jullie een gedichtje anders van aard?
0: Oh, ja, dat is goed. Ja, dan hebben we nog wel even tijd voor je.
1: Ja. Daar komt-ie. Mijn verdriet is oud geworden. Ik zeg dat het de jas is van een zwerver in winterland. Kaal, geheugengestoord verdriet. Ik drink een tranenmond langs mijn geneverglas. Een kraai die leed krast in de taal.
0: Mooi, die laatste zin ook.
1: Ja, hè?
0: Een kraai die leed krast in de taal.
1: Ja,
0: Jos, dankjewel. Om even vooruit te blikken. Volgende week gaat het plaatsvinden op de parade.
1: Ja, het wordt erg mooi. Kijk, het wordt echt heel mooi.
0: Hebben we zin in.
1: Er valt ook wat te lachen, kijk, als je wil.
0: Dat is leuk. Ik ga Orenmens draaien van The Kift uit 1999. Dat is blijkbaar ook geïnspireerd op een tekst. Niet letterlijk een tekst, maar wel geïnspireerd op.
1: Ja, er is wel een gedicht dat heet Neushoofd.
0: Oh,
1: dus misschien dat het daarop...
0: Dat zou kunnen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Hey, dankjewel, Jos. Succes met de laatste voorbereiding.
1: Yes, dankjewel.
0: Hoi.
1: Fijne dag. Hoi.

had ik niet ooit een echt mens aangekeken. Een mens met een gezicht in het gezicht. En dat hij zal laten zien. Aan mij. Aan mij. Waarop ik heb gewacht. Heb moeten afwachten in de wereld. Maar de mensen willen van geen mens weten. Zoals ik iemand ben. Dat geen mens mijn brandende mens wil mogen. Dat is uiteindelijk een zacht woord. Zoals ik iemand ben. Dat geen mens mijn brandende mens wil mogen. Dat is uiteindelijk een zacht woord.

ergens ben ik oud. Brandhout. De wereld verrekt met mijn ogen. Als die van een kettinghond die voor het eerst het licht ziet. Een orenmens ben ik. Het oor kan alles beter uit elkaar onderscheiden. Ik hoor mijn lucht.

0: hoorde The Gift, Orenmens uit 99, geïnspireerd door het werk van Jan Arends. En ook geïnspireerd door Jan Arends is dus de nieuwe voorstel van de Pussy Boys straks op de paraden. Hey, ik ga even verbindingen zoeken met een andere verdieping van de bibliotheek.
1: Ja, ja, ja, ja. Dit is Chicky.
0: Horen we daar Chicky al?
2: Ja, zeker. Kijk. Nou, ik ben bij de expositie op de rode stip, maar dan 2 verdiepingen hoger dan waar jij zit. Mm-hmm. En er wordt hier druk gevlochten door Omara. Ja, wauw. En het is, ze heeft natuurlijk net al heel veel verteld, daar waren jullie niet bij. Hey. Het is heel bijzonder haar, hè, waar je mee vlecht.
3: Ja, dat klopt. Dit is in plaats van het gewone Kanekelon expression hair, is dit haar gemaakt van bananenvezels. En dat is van...
2: Ja, het is beter voor je haar dan het synthetische haar, hè?
3: Ja, dit is veel beter voor je haar dan synthetisch haar. Er is natuurlijk bij synthetisch haar de laatste tijd wordt er steeds meer ontdekt dat er toxins op zitten. Veel mensen krijgen er last van met jeuk op de hoofdhuid. En ja, dat komt dus gewoon door de kwaliteit van het haar. En dit haar is veel meer natuurlijk. Zorgt niet meer voor de jeuk of de kleine bultjes. En ja, dat is gewoon een betere manier van vlechten.
2: Ik ga even naar degene die gevlochten wordt, Nancy. Ja, vertel. Weet je wat je op je hoofd krijgt strakjes? En hoe voelt het tot nu toe?
4: Nou, het voelt fantastisch. We hebben een mooi verhaal gekregen over waar het vandaan komt. Ik heb het gevoel alsof ik nu terug ga in de tijd. Alsof ik nu gevlochten word voor hoe het bedoeld is. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik denk dat het mooi is om ook te horen. Ik heb nu voor het eerst gehoord dat het extensions met bananenvezels zijn gemaakt. Ja, ik denk dat dat fantastisch is dat we dit weten en dat we dit in het vervolg ook gewoon gaan gebruiken. Dus het voelt fantastisch om hier te zitten.
2: Ja, de geschiedenis van afro haar zie je hier in de expositie. Ook hoe mensen en wij ook daar verschillend mee om zijn gegaan. Herkende je dingen van, oh ja, good hair, bad hair, vertel.
4: Ja, absoluut. Ik ben inmiddels al in de 50. Dus alles wat hier wordt geëxposeerd komt mij heel goed bekend voor. Vooral ook hoe we ons haar in het verleden hebben mishandeld met streed en met de hete kam en weet ik het allemaal. Om alleen maar te lijken op iets wat we niet zijn. En als je teruggaat naar de roots en als je teruggaat naar hoe voor de kolonialiteit zelfs het haar werd gebruikt en hoe de connectie was met degene die het haar voor je doet. Ja, dat is toch mooi om te weten dat we die kant weer opgaan. Dus ja, ik zie een heleboel wat mij voorkomt. En natuurlijk kennen we de vlechten al, want we zijn natuurlijk al jaren gevlochten. Alleen wat is de betekenis daarvan? En dat is toch wel mooi om daar bewust van te zijn.
2: Nou, mooi. Ik ga even verder lopen. Oh, ik zie hier 2 dames en eentje. Ja, Nike. Jij hebt deze expositie samengesteld en jij bent de curator. En we hebben net een heel mooi verhaal gehoord. En het bestaat eigenlijk uit 4 delen.
5: Klopt. Het is eigenlijk een timeline. Dus echt vanuit oorsprong beginnen we met wand 1. Zoals je binnenkomt lopen, aan je rechterkant heb je de eerste wand. Dat is de pre-koloniale tijd. Dan gaan we door naar wand 2, de koloniale tijd. Daar kan je zien wat de slavernijverleden heeft gedaan met onze geschiedenis van ons haar. Maar ook de weerstand. Bij de derde wand zie je...

0: verschillende timelines eigenlijk samenkomen. Want je hebt aan de ene kant de Black Power Movement beweging. En daar zit de kracht, de emancipatie. Makers zoals Kwame Brightwaite, die Black is Beautiful Movement heeft gestart. Aan de linkerkant heb je de doorwerking. Want het is natuurlijk niet na 1 jaar weer voorbij. Hè? Als je de doorwerking van de koloniale tijd in je systeem hebt, in je geest hebt. Dat gaat zich doorwerken in hoe je je gedraagt, waar je je veilig voelt. Dus veel meer mensen gingen zich veel meer verbinden aan stijlhaar. Je kan de hotcomb zien, je kan de relaxer zien, die ik helaas zelf ook heb gebruikt. Dus ik weet wat het...
1: Ja, relaxers voor de mensen die dat niet weten, is je haarstijl maken, afro-haarstijl maken. En dat deed verschrikkelijk pijn. Dat brandde op je hoofd, super chemisch, heel slecht voor je haren. Maar ook jij hebt dat dus gedaan.
0: Inderdaad, mijn moeder had het afgeraden, maar ik was super koppig. Toch gedaan en toen voelde ik eigenlijk meteen daarna, oeh, dit was geen goed idee. Het duurde wel even voordat ik weer natural ging en dat is de vierde wand. De vierde wand is waar we nu in leven. Je hebt eigenlijk een keuze te maken. Wil je volledig natural gaan? Wil je natuurlijke producten? Wil je de dingen gebruiken die gezond zijn voor je haar? Of blijf je toch een beetje hangen in, ik mag het toch wel zeggen, een beetje het verleden met chemische spullen, plastic haar, want dat is wel waar het filmpje ook over gaat van Rebundle. Daar legt ze echt uit hoe de industrie in elkaar zit. Dat zwarte vrouwen de grootste consumenten zijn van beauty industrie producten. Maar het minst ervan kunnen profiteren. Dus daar zit een hele grote gat.
1: Ja, en wat heeft deze expositie en bewustzijn over black afro haar te maken met Kitty Kotti?
0: Oh jeetje, nou ja. Ik denk dat er dan vooral moet kijken naar wand 1 en 2. Want als je ziet bij wand 1 hoe we onszelf hebben gedragen. Zoveel expressie, zo authentiek. En dan ga je naar wand 2 en zie je wat transatlantische slavernijverleden met ons heeft gedaan. Dan merk je meteen al, oh ja, ze zijn kaal geschoren. Mensen dragen hun cornrows niet meer op dezelfde manier. En wand 3... voel je de doorwerking. Dus dat is wat het heeft gedaan.
1: Ik ga heel even kijken of ik nog een van de bezoekers kan aanspreken. Dames, vertel, waarom zijn jullie hier bij de opening? Waar waren jullie nieuwsgierig naar?
2: We waren nieuwsgierig naar de achtergrond van haar en de verschillende haarstijlen die er allemaal gebruikt zijn door de diaspora. En ja, gewoon het hele verhaal, de hele verhaallijn erachter. En dat wilde ik ook meegeven aan mijn jongere zusje, zodat zij er ook iets van weet.
1: En heb je iets nieuws geleerd vandaag?
3: Ja, ik had wel de geschiedenis erachter geleerd. Want eerst dacht ik gewoon dat het gewoon een soort stijl was. Maar nu weet ik gewoon dat er ook nog allemaal... dat er echt een reden voor was van vormpjes en zo.
1: Ja, mooi. Hey, en hoe bewust ben jij met je haar bezig?
2: Het is al best wel een lange reis voor mij geweest. Qua wat ik erin doe, dat is al heel erg lang. Dat heeft mij meer met gezondheid te maken. Vanuit mijn hele lichaam. Dus daar ben ik eigenlijk echt al, denk 15 jaar mee bezig. Maar ik heb meer een andere reis ook nog erbij gehad. En dat werd bijvoorbeeld mijn grijze haar omarmen. En dat soort dingen.
1: Ja, dat hoort er ook bij. Nou ja, deze tentoonstelling is volgens mij vooral om je haar zoals het is. En ook de grijze haren te omarmen. Leuk dat je er bent. Ik ga nog heel even tot slot naar Nike. Wat hoop je dat de bezoekers die hier komen meenemen van deze expositie?
0: Oh, ik hoop dat ze vooral veel leren over... de geschiedenis van afrohaar, dat de stad elkaar leert kennen. Want er zijn best wel veel mensen met afrohaar in Den Haag. Dat we van elkaar leren. Dat we ook andere taal gebruiken. Het is niet altijd moeilijk of hard haar. Je hebt vooral veel liefde nodig. Dus vooral liefde. Liefde voor ons haar, dat ze dat meenemen.
1: En wat ga je met Kitty Kotti doen?
0: Ik denk dat ik al bezig ben. Ik ben net klaar met de expo. Ik ga vooral veel eten, herdenken, naar evenementen toe. Dat ga ik doen.
1: Wat betekent Kitty Kotti voor jou?
0: Een dubbele betekenis. Want het is en herdenken en stilstaan. En in ieder geval naar binnen keren van oké, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? En tegelijkertijd is het ook een viering. Want we leven ook in een andere tijd en we kunnen ook... dat doorgeven aan onze kinderen, zodat het nooit meer gebeurt.
1: Dankjewel.
4: Mooi gezegd is dat, zeg, Chicky.
1: Zeker, ja. Dat is een mooie afsluiter, denk ik. Oh, en er wordt prachtig mooi gevlochten hier.
4: Hey, de dames die gevlochten worden, die hebben geen spiegel, of wel?
1: Nee, geen spiegel. Ben je heel benieuwd straks wat het wordt?
5: Ik ben heel benieuwd, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het er mooi uitziet. Ja.
1: Dankjewel.
4: De expo is nog tot eind juli te zien hier in de bibliotheek. En er is morgen middag om 5:00 een Cathy Cotty talkshow, waar ook de mensen van de expositie, maar ook van Be Braided te gast zijn. Dat dus ook morgen. Chicky, dankjewel voor deze ingelaste reportage. Geweldig.
1: Ja, geen dank. Fijn dat ik terecht kom bij je, Rico.
4: Ja, heel goed. Dit programma houdt er bijna mee op. Straks zijn we nog tussen 3 en 4 in Colette met een live event. Maar volgende week zijn we nog een keertje op de radio. En straks na 2 lekkere muziek hier op de radio. Dank aan Chicky, maar ook aan Jos Nargi en aan Khadija en Mike. Tot een volgende keer.

0: What you mean? Nah, nah, don't cheese me. I don't care if it's 4B or 3C. Whether she Moesha or Nisi. If she got a wig done like a leaf.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net iets anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet Jette. Dat vertelde hij in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het net op het laatste moment toch niet door. En een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt. Dat gebeurde op Scheveningen op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer rijden en moest deze worden weggesleept. Niemand raakte gewond. En door de blikseminslag op het treinspoor rijden er vandaag geen treinen van Den Haag richting Gouda. Het is nog niet bekend wanneer de problemen precies opgelost zijn. Het zou zomaar heel de dag kunnen duren. Het weer dan nog. Het is een mooie zondag. 25 graden maximaal. Weinig wind. Blijft droog. Hier en daar wat sluierbewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douw. Met Babbe

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.
2: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Partij voor de Dieren wil meegeven aan de 4 partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net iets anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer minister geworden in het kabinet Jette. Dat vertelde hij in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het net op het laatste moment toch niet door. En een tram is gistermiddag door de bliksem geraakt. Dat gebeurde op Scheveningen op de Duinstraat, waar deze dwars over de weg tot stilstand kwam. Door de blikseminslag kon de tram niet meer rijden en moest deze worden weggesleept. Niemand raakte gewond. En door de blikseminslag op het treinspoor rijden er vandaag geen treinen van Den Haag richting Gouda. Het is nog niet bekend wanneer de problemen precies opgelost zijn. Het zou zomaar heel de dag kunnen duren. Het weer dan nog. Het is een mooie zondag. 25 graden maximaal. Weinig wind. Blijft droog. Hier en daar wat sluierbewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt. Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
11: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd. Dus ik denk een mooie voorstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
12: Dus niet meer in jouw handen?
11: Nee, aan mij zal het niet liggen.
10: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog. Droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
8: Het staat is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie volgstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
9: Het is niet meer in jouw handen?
8: Nee, aan mij zal het niet liggen.
7: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar zee.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
8: De status is dat ik deze stap ga gaan maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal, gegarandeerd. Dus ik denk een mooie volgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
9: Het is niet meer in jouw handen?
8: Nee, aan mij zal het niet liggen.
7: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog. Droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler. Maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Het

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste week als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
3: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie voorstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
4: Dus niet meer in jouw handen?
3: Nee, aan mij zal het niet liggen.
2: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: Het status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie vervolgstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Het is niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, dames en heren, we zijn ontzettend live. Dit is Den Haag FM Cultuur Boulevard op de radio. Er mag geklapt worden voor jezelf, voor dames en heren. We zijn hartstikke live. We hebben cameramensen, geluidstechnici, roadies. En er is ontzettend veel te zien en te beleven vanavond. En ook te beluisteren natuurlijk. We zijn natuurlijk primair een radiostation. Kijk ook even op denhaagfm.nl. Klik even op de webcam. Want dan zie je al een beetje wat er hier in de studio gaat gebeuren vanavond. En voor een van die zaken die er aanstaande is. Ben jij een beetje verantwoordelijk, Ron? Jij hebt dit allemaal op je geweten.
1: Doe je het, krijg je nog de schuld. Zo gaat het altijd hier bij de radio. Ja, we hebben vandaag Cable House in de studio.
0: Ja, nou,
1: dat is niet zomaar een band. Wow. We hebben bluesmuziek in de studio en daar mag ook nog een keer voor geklapt worden.
0: En als je denkt, vriend en collega Martin Reitsma, nou die is inmiddels ook in het pand. Hij is zeker niet left the building. Hij is er helemaal in, dus die schuift straks ook even aan. Ja, Cable House stond eigenlijk al een tijdje op het verlanglijstje. En een aantal weken geleden, de hele tijd geleden eigenlijk al zei van nou, het staat vast. Iedereen moet natuurlijk ook wel kunnen. Hoe ben jij tegen de, heb je ze live gezien of op social ben je ze tegengekomen?
1: Nee, ik kom ze regelmatig tegen.
0: Oh, kijk eens.
1: Ook in mijn favoriete café. Dat Animo heet, maar daar mag ik de naam niet van noemen.
0: Nee, ze hebben veel Animo altijd.
1: Ja, ja. Precies. En ja, daar heb ik ze al een paar keer horen spelen. En ja, ik vind het een fantastische band. Dus die moeten gewoon een keer in de studio. En daar moeten we van genieten.
0: Nou, daar zijn we ook ontzettend blij mee. En zoals dat hier altijd gaat. We hebben natuurlijk een ruimte hier in ons clubhuis. En er moet altijd geïmproviseerd worden. En er is omgelust en omgehaald. En het is ontzettend gelukt. Toen zeiden we, zullen we gaan starten met een diepte-interview. Maar ja, ze komen hier natuurlijk voor de muziek. Dus ze willen eerst gewoon het visitekaartje afgeven. En dan gaan we gewoon starten met natuurlijk eens even kijken waar al deze mannen, 5 stuks in totaal, inclusief de Rodi, vandaan komen.
1: En, ja, dat lijkt me mooi. Dus eerst spelen en dan het juryrapport.
0: Ja, of de stoel omdraait. Nou, wij zijn al omgedraaid. Ja. Daarvoor moeten we wel het een en ander gaan regelen. Jij moet onder andere je hoofdtelefoon gaan afstaan. Zullen we heel even nog Martin er nog bij plus halen? Goedenavond, Martin.
2: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Ron. Goedenavond, Cable House. Lia, Freek.
3: Hallo.
2: Martijn.
0: Ja, zeker. Ja,
2: rechtstreeks van de Steiger. Gekkenwerk.
0: Ik moest nog even denken aan het nummer van Herman van Veen toen je dat vertelde. Want je hebt natuurlijk ook een passage bij Hilversum 3 van lengde fluitend op de Steiger het verf aan. Was het zo is dat? Ja,
2: klopt.
0: En bij jou wordt er ook wel een deuntje gedraaid, toch? Tijdens het
2: hebben de hele dag de radio aan staan. Ja. Het is al heel of het job, maar we doen het.
0: Waar luister je naar dan? Welke zender?
2: Af en toe staat West op.
0: Okay, ja. Ja.
2: Af en toe staat wel, Radio
0: ja.
2: M op.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: En goede 10 geloof ik. Hè?
0: Zo kom je de dag wel door. Ja. Nou ja, Martin, je hebt dat gezien. Er is hier noeste arbeid verricht. We hebben Cable House in de uitzending. We zijn er helemaal klaar voor. En ja. Het mooie is dat we een mooi interview kunnen gaan doen als de aftrap is verricht. Ja, om maar een beetje in WK-termen te blijven. Dus we gaan ombouwen. Als iedereen is voorzien van hoofdtelefoon, alles erop en eraan, dan gaan we hier een beetje schuiven. Het enige wat moet gaan gebeuren is de microfoon van Ron moet ook nog een klein beetje gaan meedraaien. En dan kunnen we los.
1: Ja.
0: Yes. Dames en heren, jongens en meisjes, de Haag FM Cultuur Boulevard. Dit is Cable House, live op de radio en op tv. Dus schakel ook even naar denhaagfm.nl. Give it a go.

high, and you're gonna blow a fuse. When the tension's high,

0: Voor de kijkers, kijk eens, want ik hoorde een passage voorbij komen. Wire to the Blues. Het staat hier op hele gave gadgets die jullie hebben meegenomen. Namelijk viltjes. En daar kun je opzetten vandaag wat je wil. Je kan er een lekker pilsje op zetten. Of een glas water. Het is niet heel onbelangrijk om dat te doen deze dagen. We gaan heel even een klein beetje terugbouwen. Dat betekent dat vriend en collega Ron ook weer een hoofdtelefoon ergens zichzelf moet gaan verschaffen. Want we gaan eens even een muzikaal verleden induiken met z'n allen. We willen natuurlijk alles weten over Cable House. Volg ze ook even op cablehouse.nl. Als je nou denkt, ik heb binnenkort een leuk feestje. Daar hoort dit eigenlijk wel bij. Ik heb een leuke kroeg. Ik heb nog een mooi hoekje. Dit is lekker. Dit is leuk. En dat is hier ook nog in de regio allemaal nog verkrijgbaar. Kijk dan even op cablehouse.nl. En volg ze ook even op social media. En ik zie dat er ook al links en rechts wordt er al wat gedeeld. Dus ook op Instagram zijn ze actief. En hier hebben we het wel een beetje voor gedaan, toch? Ron, dit is toch Cultuurboulevard?
1: Ja, en het is live en dat is het mooiste natuurlijk.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, we hebben een band en ik moet zeggen, het klonk als een klok.
0: Zeker. Ja. Zeker. En lekker een beetje, is goed om nog een beetje een technisch dingetje erbij te zeggen. Het is een beetje semi-akoestisch hebben we het ingericht. En daarvoor hebben ze ook echt wel nog wat voorbereiding gedaan. Want ze hebben 4 nummers daarvoor voor voorbereid. Om dat toch weer even in een ander jasje te gieten.
1: Ja, het was echt Fire to the Blues wat we hoorden.
0: Zeker. En heb jij dan als blueskenner, bluesfan. Ik zou eigenlijk bij dat stokje aan je over te dragen. Steek van wal met al jouw prangende vragen aan deze band.
1: Ja, eigenlijk de eerste vraag lijkt me voor de hand te liggen. Cable House, waar komt de naam vandaan?
2: Zal ik het vertellen?
1: Ja. Doe maar,
2: Jos. Nou, oké. Wij repeteren in Delft in het kabeldistrict. Een voormalig terrein, industrieterrein, waar een hele grote kabelfabriek heeft gestaan.
1: Is dat waar vroeger de Schiekade lag? Of
2: ja, aan de Schiekade.
0: Het is de Schieweg, ja. Zeker. Ja.
1: Schieweg, ja.
0: Er zit van alles. Het is een culturele broedplek, is dat.
2: Ja. Nou, er staat de nominatie om gesloopt te gaan worden. Dus wij hopen dat het nog een tijdje gaat duren voordat het zover is. Want wij repeteren daar met veel plezier. We hebben een hele fijne oefenruimte ingericht voor onszelf. En daar gaan we elke maandagavond zijn we daar te vinden om nieuwe muziekjes te maken.
1: Lijkt me een moeilijke avond, de maandagavond. Zeker als het weekend achter de rug is. Maar ja, ook dat is blues, hè?
2: Ook dat is blues, ja. Vanuit de goot toch wat neerleggen.
1: Ja.
0: En zitten jullie daar dan alleen in het kabeldistrict? Of
2: nee. Dat zijn allemaal opslagunits naast elkaar. En wij hebben een van die units tot ons gekregen. En hebben we een beetje geïsoleerd en ingericht naar ons zin. En dat gaat hartstikke goed. Dan kunnen de spullen blijven staan, dus dat is ideaal. Dus binnenkomen, bakje koffie en dan kunnen we gelijk beginnen. En
0: waar loop jij ze dan een beetje tegen het lijf dan, Ron? Is het tot festivals? Of?
1: Ja, eigenlijk in mijn favoriete cafeetje heb ik ze voor het eerst gezien.
0: Ja.
1: En ik ga de naam niet noemen, want ik zat wel vol met animo. Maar dat was weer een ander verhaal. Daar zag ik ze voor het eerst. En toen had ik echt zoiets van, dat is gewoon een lekker bandje. En daar moeten we wat mee. En dat hebben we dus ook gedaan. Cable House uit Delft.
0: En hebben jullie ook allemaal een blues achtergrond? Is dat iets wat als een rode draad door jullie leven heen loopt? Dat is weer gewoon eens een rondje maken. Laten we eens bij jou beginnen, Jos. En dan stel je gewoon de volgende voor. En dan vertel je een beetje over jouw functie binnen de band. Dat zou kunnen we een beetje kennis maken met iedereen.
2: Nou, deze band die ben ik begonnen met oprichten. Ik stapte uit een andere band en had ineens heel veel tijd over. En toen dacht ik, ik heb vroeger ook vaak in bluesbands gespeeld. En ik dacht, nu wil ik een band met de muziek en de mensen om me heen die mij als vrienden zijn. En we hebben een beetje aan het lobbyen geweest. En eigenlijk vrij snel had ik een aantal goede muzikanten om me heen. En alleen de zanger ontbrak op een gegeven moment. En Ian had het te druk met andere bandjes. En na 2 maanden belde ik hem weer van, joh, Ian, wil je toch niet een keer proberen? En toen zei hij gelukkig, laat ik het een keer proberen. Hij zegt, als ik het leuk vind, dan blijf ik. En hij is gebleven. Dus, en we gaan al 2,5 jaar lekker, dus dat gaat goed.
1: Hij wil niet meer weg.
2: Hij wil niet meer weg. Dus Ian mag de volgende vraag beantwoorden.
3: Oké. Okay.
0: Ja, Ian, jij zit dus ook alweer een tijdje bij. Ben je altijd al liedzanger geweest in verschillende bandjes?
3: Ook, maar ik ben ooit, ik ga heel ver terug. Ik ben ooit begonnen met trombone spelen op school.
0: Ja.
3: En daarna maar in de echte band heb ik basgitaar gespeeld. En ook erbij gezongen. En ja, toen had ik zoiets zingen. Ja, ik heb ook altijd gezongen, vanaf kind aan. Dus zingen heb ik altijd leuk gevonden. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, bassen en zingen tegelijk, dat voor mij, ja, dat werkt niet. Dus dan maar zingen. Dus daarna heb ik eigenlijk alleen maar gezongen.
0: Maar dan heb je ook nog, ja, dat valt natuurlijk iedereen meteen, dan heb je ook echt die bluesstem. Dus het sluit ook wel heel. Ja, die heb jij toch?
3: Nou, dat hoop ik, ja.
0: Ja, dat is wel iets wat...
2: Is whisky.
0: Ja.
3: niet doorvertellen, Jos.
2: Dan de vraag naar...
3: Beroepsgeheimen, dat, ja.
1: De vraag naar het geheim, hè. Hoe kom je aan zo'n stem?
3: Ja, dat wordt in mij geboren, denk ik.
1: Is dat het pruimen van zware check, of...
3: Nee. Maar
1: whisky?
3: Nee, just, ja, dat wel, maar... Nee, je stem, ik weet niet. Een stem is zo'n instrument, daar word je gewoon mee geboren. Ja, dat heb je of heb je niet. En je kan wel wat aan je techniek doen. Maar als je geen goede stem hebt, dan word je nooit een goede zanger, denk ik.
0: Stel je collega met de bas even voor achter je. Dan kun je even misschien de hoofdtelefoon overdragen, want hij had geen geluid, geloof ik.
3: Dat ga ik doen.
0: Ja, dan mag hij ook voor de microfoon komen.
3: Ja, ik geef door aan Manolo.
0: Kijk, Manolo.
1: Manolo, op de bas.
3: All the way from Barcelona.
4: All the way around from Barcelona, ja.
0: Ja, je bent ingevlogen vanavond.
4: Ja, Jos belde, hè, en ik moest meteen vliegen. Ja, Ian heeft het wel, hè, trouwens. Hij zegt, heb je het wel, dan heb je het niet.
0: Ja.
4: Hij heeft het wel.
0: En hoe ben jij Jos tegen het lijf gelopen? Hoe kwamen jullie op elkaar spoor? Nou, probeer maar een beetje voor de microfoon te gaan staan, dan kunnen we je goed horen.
4: Eigenlijk, ja, we wonen allebei in Delft.
0: Ja.
4: Nou, via een bekende muzikant in Delft hadden we af en toe tegengekomen in verschillende jam-sessies. En onze telefoons waren net gewisseld door een andere persoon. Zeggen, hey, jullie moeten elkaar ontmoeten, want ik zie een bepaalde klik. En die persoon was helemaal gelijk. Dus vanaf dag 1 was de klik meteen. We hebben een affiniteit voor hetzelfde type muziek, blues in het bijzonder. En ik vraag hem mee, hey, wil je pas eens spelen met dit project? En ik voel me heel geëerd op dat moment. En inderdaad, nu zijn 2,5 jaar geleden en bleef alleen maar groeien.
0: En hoe lang ben jij zelf al in Nederland?
4: Ik ben al inmiddels 15 jaar geleden ongeveer, ja.
0: Heb je in Barcelona een beetje tentjes waar wat wordt opgetreden, wat poppodia?
4: Nou, eigenlijk, ik ben een amateurmuzikant, ik ben niet professioneel, dus mijn brood verdienen ligt in een ander veld. En ik was wel een redelijk, niet zoals bassist, wel zoals gitarist, af en toe deelnemer van verschillende jam-sessies. Maar het is een andere stad, het is een andere omgeving, andere soort mensen, heel groot. Minder mogelijkheden. En dat was niet te veel ver gegaan.
0: Nee. Nou ja, Delft is nog steeds ook een beetje een toeristisch, maar dan wat behapbaarder natuurlijk. Ja, stel je collega hier links van mij even voor, dan gaan we de bal doorgeven. Mag je ook even de microfoon erbij pakken? Aan deze kant?
4: Ja, hier hebben we de man van de zesde snaren. Freek Karels, de echte en enige. All the way around from Zoetermeer.
5: Thank you very much.
0: Nou ja, dat is niet de minste, want we hebben best wel veel uit Zoetermeer ook al hier in de studio gehad, hè, Ron?
1: Ja, maar Zoetermeer is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een bluesstad, dat weten we niet. Maar uit vroeger hadden we zelfs een heel mooi bluesfestival in Zoetermeer. En, ja, in Den Haag had je ook de nodige plekken waar blues gespeeld werd. Maar dat wordt telkens minder, helaas. Maar Zoetermeer, de boerderij, is regelmatig bluesacts.
5: Ja, zeker.
1: Ja, J.J. Music, om er eentje te noemen. Dat is dan tegenwoordig...
5: Music Soul House.
1: Music Soul House, al die namen verwisselen. En Delft is ook een bluesstad. Ja. Met dat hele grote bluesfestival eens per jaar. In februari, meen ik.
2: Eind februari, ja.
0: Met Martin Helm, even de nachtburgemeester van Delft.
6: Leo Kwaak.
0: Leo Kwaak, die daar inderdaad... allemaal aan de kar trekt nog steeds. Ja. En ook opvolging probeert te vinden. Dat is ook altijd een beetje lastig natuurlijk. Heb jij een prangende snarenvraag?
1: Een paar wat voor
0: vragen? Een prangende snarenvraag.
1: Zes snaren. wat eigenlijk best wel belangrijk is bij blues. Bij blues heb je heel veel covers.
5: Ja.
1: En die worden dan op een eigen wijze gebracht. Maar hebben jullie ook eigen nummers?
5: Wij hebben een stuk of 8 eigen nummers. En het mooiste daarvan is dat we daadwerkelijk over een paar weken studio ingaan voor het eerste album. Met alleen maar eigen nummers.
1: Kijk, dat is nieuws.
5: Zo. Ja, dat is zeker nieuws.
0: Hebben wij een primeur hier in te pakken, dames en heren?
1: Cable House gaat de studio in. Het is maar dat we het weten.
0: Maar het is leuk, jullie zijn ook wel een band. Ja, moeten we heel eerlijk zijn. Het is ook echt wel. Jullie zijn wel heel erg goed, toch? Jullie zijn heel bescheiden, komen jullie binnen. Ja. Als we dit horen, dan moet ook gewoon eigen werk komen, toch?
5: Ja, zeker. Ik denk ook wel. Kijk, het is natuurlijk makkelijk. Tussen haartjes, alles relatief en iedereen alles in volle respect natuurlijk. Maar er zijn zoveel bluesnummers, zoveel goede klassiekers, zoals dat in de blues heet, dat het voor de hand ligt om een set te maken met klassiekers. En die kan je natuurlijk allemaal op je eigen wijze te doen. Ik moet zeggen, eigen nummers maken binnen de blues, het is best een uitdaging. De blues kan heel veel, maar tegelijkertijd heb je wel duidelijk grenzen waar je niet overheen kan gaan, want anders dan ga je te ver.
0: Ja.
5: Dan vervaagt de grens tussen bijvoorbeeld rock en blues of tussen funk en blues. Of
1: blues gaat dan echt over de ellende, denk ik.
5: En de blues gaat over zware ellende.
1: Ja, ik word er altijd wel heel vrolijk van.
5: Ja. Dus maar goed, blues gaat ook over leuke dingen, over fijne dingen. En tegelijkertijd over de angst dat je al het leuke niet verliest.
1: En hoe komen die eigen nummers tot stand dan? Is er eerst tekst, is er eerst muziek?
5: Er zijn een aantal waarbij ik bijvoorbeeld kwam van, ik heb een leuke lick. Dat laat ik dan horen. Ik zeg, kunnen we hier wat mee? En ik lever dan zeg maar wel 20 likjes aan. En bij 2 zegt Ian, daar kan ik wel wat mee.
1: Okay.
5: En dat is dan het teken. En Ian gaat aan de gang. Hij schrijft de teksten op. Hij gaat een beetje van een idee vormt zich in zijn hoofd. En dan komt hij terug naar ons van, joh, ik heb deze tekst. Het gaat ongeveer daarover. Dit is het gevoel erbij. En dan zoeken wij de manier van spelen wat daarbij past.
1: Ja, dan kijk ik even naar Ian, die dan de teksten bij elkaar verzint. Is die ellende die in de teksten komt autobiografisch?
3: Vaak wel. Maar even zeggen, de blues is niet alleen ellende. De blues gaat over het leven.
1: Ja.
3: En het leven is niet alleen ellende.
1: Nee.
3: Dus het zit ook vrolijke kant aan.
6: Ja. Mag ik daarop inhaken? De vrolijke kant. Luisteraars, dames en heren, collega DJ's. We zijn natuurlijk een programma vol dynamiek.
0: Zo.
6: We improviseren bij het leven.
0: Zeker.
6: Dat doen we altijd. Ja. En ja, je had het net over de blues, maar ook over de vrolijke kant van het leven. En we hebben bij ons Erik Keilaars, producer onder meer van Golden Earring, en Rudy Bennett, Michel van Dijk. Maar hij heeft nu iets heel bijzonders. En om 8:30 gaan met die meneer bellen. Dat is Rode Jos. En daar worden we ook weer blij van, want het is een leuk nummer. En Erik gaat daar nu alles over vertellen. Erik, kom er even bij.
7: Oh, kom op bij jou staan. Zo, ja, bij jou staan. Hallo, hallo. Nou, het is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal wat ik ga vertellen. Ik ben een gigantisch grote fan van een documentaire dat heet Foute Vrienden.
0: Okay.
7: Dat is een documentaire, dat zijn 4 Amsterdamse penozen. Die zijn 30 jaar lang gevolgd door Roy Dames. En ik ben nogmaals echt een fan. En een van die gasten is ook muzikant. Je hebt Verbrande Herman. Je hebt Bolle Bob, die is dood. Jantje van Amsterdam.
0: Zeker.
7: En jij kent het?
0: Ja, natuurlijk.
7: Ken je die documentaire?
0: Ja,
7: dat is fantastisch.
0: Ja.
7: En je hebt dus Roy Jos. En Roy Jos is muzikant. En toevallig 2 weken geleden komt er weer zo'n YouTube-short voorbij van die documentaire. En ik denk, ik ga toch die Roy Jos eens contacten uit mijn comfortzone. Even geen Iering of Rienus Gerritsen of Rudy Bennett. Maar ik denk, ik wil misschien met hem een liedje gaan opnemen. Dus ik heb via Messenger mijn dingetjes achtergelaten op zondagavond. En mijn telefoonnummer achtergelaten. En maandagochtend belde hij me op, vol trots. Dat hij vereerd was, dat hij benaderd was. En hij zag het helemaal zitten, natuurlijk super enthousiast. En toen ben ik door zijn muziek gegaan, wat op Spotify staat. En daar ben ik een liedje tegengekomen waar ik niet heel erg tevreden was over het geluid, zeg maar. En over de productie zelf. Maar het had wel wat, het liedje. Okay. Voor mij, zeker het refrein. Dat heet Sodomieten naar mijn hof. Het is natuurlijk zwaar Amsterdams. En ik denk, nou, hier kan ik wel wat mee. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Vervolgens heb ik daar een totaal andere versie van gemaakt. Naar hem opgestuurd. En toen werd hij nog razender. Dus fantastisch vond hij het. Okay. Toen heb ik het opnieuw laten inzingen. Bij mij thuis. Jody Pijper gebeld, gelijk voor de koortjes natuurlijk. En dan ben je maar gelijk klaar. En het is nu klaar. Het komt zaterdag, komt het uit. Maar ik had Martin gevraagd, ondanks zijn drukke verf perikelen, of ik het eventjes op Den Haag FM kon testen, hoe het allemaal klinkt. Ja. Dus,
0: we hebben het stiekem al gedaan, Erik. We
7: hebben het al gehoord, hè?
0: Ja, we hebben het al even met z'n luisteren. Ja, lekker. Het is natuurlijk, het werd hier al een beetje Doe maar, ska-achtig. Ja. Het klinkt echt
7: Het is ook een beetje je loog tegen mij, vind ik. Weet je, dat van drukwerk.
0: Drukwerk, ja, zeker. Ja. Oh,
7: maar het is zo Amsterdams. En ik heb Roy Jos nu echt leren kennen. En het wel ook direct gewoon een waanzinnig goede klik.
2: Okay.
7: Echt ontzettend leuke klik. En we zijn zelfs als vriendjes.
2: Waarschijnlijk ook de meest fantastische verhalen.
7: Ja, die ga ik hier niet vertellen.
0: En in rustige vaarwater inmiddels. Want,
7: door die documentaire is hij namelijk ook nog eens een keer waanzinnig populair geworden.
0: En ze hebben allemaal eigenlijk, als je dat ook ziet, een beetje doorheen kijken, hebben ze allemaal gewoon een klein hartje. En het is echt overleven ook in die tijd natuurlijk daar.
7: 30 jaar lang. En die Roy Damens trouwens, die is nog steeds bezig met filmen. Dus die was er ook, bij mij thuis. Die heeft 4 uur film opgenomen voor zijn volgende documentaire over
0: Jantje nu. Volgt hij nog inderdaad.
7: Ja, nog steeds. Hij volgt ze nog steeds.
0: Ja. Dus, we mogen hem straks even bellen. Wil je eerst dat nummer draaien?
7: Ik zou zeggen, bellen maar.
0: We gaan hem gewoon even bellen nu.
7: Maar dan heb ik wel een koptelefoontje nodig, want anders hoor ik hem niet.
0: Ja, dat is goed. Dan gaan we nog gewoon even live in de uitzending bellen.
7: Lekker rozeetje.
0: Naar welk huis van bewaring gaan we bellen nu? Is dat?
7: Amsterdam-Oost.
0: Amsterdam-Oost.
7: Nou, hij zou een biertje gaan drinken. Ja, dat doen die criminelen, hè?
8: Hallo, met Jos.
0: Hey Jos, je bent verbonden, ik denk vanuit Amsterdam, met Den Haag. Goedenavond, hier op de radio, met Erik natuurlijk, jouw maatje.
8: Oké, dan. Goedenavond, Den Haag.
2: Goedenavond, Amsterdam.
0: Goedenavond, Amsterdam. Wat gezellig. Ja, wij moeten heel eerlijk zeggen, we hebben al een beetje wat beluisterd van het nummer. Erik heeft net ook verteld wat het allemaal een beetje omvat. En het is rauw, het is lekker. En jij werd eigenlijk gedurende het proces steeds enthousiaster. Kun jij eens vertellen hoe jij die samenwerking hebt ervaren met Erik?
8: Nou, ik kreeg een paar weken geleden een appje. En ik krijg heel veel appjes de laatste paar jaar. En wij moesten op een festivaletje spelen, op Snedpop, hier in de buurt van Alkmaar of wat dan ook. En nog een optreden later. En ik denk, nou weet je, ik geef wel een appje terug. Maar er stond bij, ik ben Erik Keilhaas. Ik ben een van de producenten van de Golden Earring. Maar ik denk, ja, het zal wel of zo, weet je wel. Maar goed, toch, we hebben hem opgezocht. En ja hoor, daar stond Erik met de jongens van de Golden Earring. Nou, ik ga toch maar eens even terugbellen. Ik zei, nou ja, kijk wat het... Nou, en vanaf de eerste dag waren we vrienden.
7: Ja, vind ik ook. Nee, Jos, Erik hier. ga je gang.
8: En ik werd gelijk uitgenodigd om iets met Erik te gaan doen en zo. En heeft hij een oud nummer van mij gekozen, wat we normaal in Santana-stijl spelen, of een beetje rockachtig. En dat heeft hij zo goed in elkaar gesleuteld. Nou, dan moet ik dat weer over nu inzingen en dat soort dingen.
0: En er is een behoorlijk sausje overheen gegaan.
8: En dan kwam Jody Pijper ook nog. Dus de backing vocals nu. Nou, dat is wel allemaal leuk. Dit is zo spontaan gegaan. Weet je wel.
0: Jody staat op internet
8: en
0: als...
8: De fouten bent, vindt het ook hartstikke leuk. Ja, te gek. Weet je wel. Dus,
0: treed je ook nog op, Jos? Zo links en rechts?
8: Ja. Zo links en rechts. We hebben net een hele periode achter de rug met... we deden de voorprogramma's van de Kik uit Rotterdam.
0: Oh, geweldig.
8: Later hebben we met drukwerk alles gedaan. Patronaat, Amstelveen, Purmerend, de P3, de P60, Patronaat. Alles uitverkocht. Nou ja... ik weet niet wat me overkomt de laatste paar jaar. En toen komt dit er nog eens overheen.
0: Nee, wij gaan ondertussen
8: zo. Ondertussen heeft Roy Dames, de regisseur van de serie Foute Vrienden, dat ken je wel waarschijnlijk.
0: Zeker. We hebben het net al een beetje erover gehad.
8: Die heeft het allemaal nog gefilmd, allemaal overal.
0: Wordt het ook, wat nu gefilmd is, als het wordt uitgezonden, wordt het misschien de leader van het programma? Zou dat kunnen, Erik?
7: Nou, dat was het al. In de oude documentaire, toch, Jos? Daar was eigenlijk al een leader, toch?
8: Ja, we hebben inderdaad, je bedoelt de laatste drie delen, dat is allemaal, daar staat Sodemieter ook op.
7: Ja.
8: Maar dan in een andere versie, zeg maar.
7: Ja. In de originele versie.
8: En nog andere muziek en zo.
7: Ja.
0: En voor wie heb je het ooit geschreven, Sodemieter maar op?
7: Voor mij.
8: Ja, dat is al een verhaal.
0: nou komt er een mooi verhaal natuurlijk.
8: Dat is een leuk verhaal. Ja. Nee, maar het is veel mensen heel herkenbaar. Dat heb ik wel, als we het live doen ook, in de zaal of in de kroeg, of de bruine kroeg. Ja, ze zingen het allemaal lekker mee. Hoor.
0: Leuk hoor, nou dat gaan we hier dan ook maar doen.
8: En nu is het natuurlijk in een nieuw jasje gestoken. Het is reggae achter, weet je, het is reggae. En het is al lekker glad geworden. Ja, ach, geweldig man. Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, wil je hem zelf aankondigen, Jos?
7: Ja.
0: Wil je dat doen? Dan gaan we hem hier gewoon op standje 100 zetten. En dan gaan we daarna weer verder met de band Cable House. Ook super lekker hier in de studio. Okay. We hebben ook nog een live muziek. En,
8: wat moet ik aankondigen?
0: Nou ja, kondig de single lekker aan op de radio hier op de Haagse Radio. Heel Den Haag zit voor de radio, dus.
8: Oh, wat gezellig.
7: En maar Jos,
8: ja?
7: Doe het dan wel op z'n Haags.
8: Op z'n Haags? Ja, maar daar ben ik niet zo goed in. Ik ga het proberen met een beetje kraakolie. Jongens, maar trouwens, wat is het warm, hè?
0: Ja, verschrikkelijk. Is het in Amsterdam ook zo warm?
8: Ik heb mijn vrouw en ik heb mijn Bamigo uitgedaan. Ga naar jouw slipje maar, dan is het nog een stukje koeler. Dat is helemaal goed. Lieve Agenezen, jullie gaan dadelijk luisteren naar de nieuwe versie van Sodemieter naam maar op. Geproduceerd door Erik, uiteraard. En geef een belletje als jullie er niks aan vinden of het gek vinden.
0: Nou, we zouden zeggen duimpje omhoog. Applaus, dames en heren. We gaan er lekker naar luisteren. Dankjewel, joh! Ja,

0: Caro.
1: Hier in Kuilaars, die is uit van alle markten thuis, hè?
2: Het is toch fantastisch, jongens. Je had het gedacht dat er gewoon vanavond...
1: Heerlijke productie, van alle markten thuis, zegt
2: hij. Zeker, zeker, zeker. Jongens, ik zou zeggen, wie er nog een hoofdtelefoon heeft, zet hem op. Volgens mij is alles hier weggeroofd. Ja, wie staat er voor mij hier?
3: Kees van Steenbruggen.
2: Goedenavond, Kees.
3: Van Kabelhaus, de toetsman.
2: Ja, en jij had het geluk. Jij zit hier in het uiterste rechterhoekje, dat je een hele lang snoer had meegenomen.
3: Twee zelfs.
2: Jullie doen je naam ook echt wel eer aan wat dat betreft. En het klinkt fenomenaal. Wij zijn fan en willen ook natuurlijk alles van jullie weten. We hebben natuurlijk al een ereronde gemaakt rond jouw vier collega's. Hoe ben jij Kabelhaus ingerold?
3: Nou, ik was voorheen toetsman in een coverband.
2: Ja.
3: En daar was ik een beetje klaar mee. Ik wilde altijd nog in de blues. En dat was toch mijn ding. En op een dag zie ik een advertentie van de mannen op Facebook. En ja...
2: The rest is
3: history.
2: Ja. Wat betekent bluesmuziek voor jou?
3: Nou, voor mij alles eigenlijk. We hebben het net gehad over verdriet en dat soort dingen. Of pijn. En dat,
2: ja.
3: Ik heb zelf heel veel pijn in mijn handen als ik speel.
2: Oké.
3: En want ik heb artrose.
2: Ja.
3: Maar ik vind het zelf heerlijk om te spelen. Ondanks de pijn. Want als ik dan gespeeld heb, dan doe je handen misschien zeer. Maar in mijn hoofd ben ik helemaal ADHD.
2: Het is therapeutisch. Je handen, dit is niet dat je beweegt dat enig voordeel heeft. Maar,
3: je moet je wel blijven bewegen. Anders gaan ze naar de sodomieten, zal ik maar zeggen.
2: Ja, maar in je hoofd is het therapie. Laten we met dit in ons achterhoofd helemaal nog anders naar jullie gaan kijken. We zijn nog enthousiaster.
3: Dan gaan we even een feestje bouwen.
2: Er is volgens mij beloofd, Ron, dat er gewoon twee achter elkaar worden gedaan hier.
1: Ja, we gaan er gewoon weer twee doen.
2: Heerlijk. Dames en heren, ik zou zeggen...
4: Het eerste nummer is een vrolijke blues nummer.
2: Oké. Okay. We gaan nu een beetje de vrolijke blues. Martin komt eraan. Applaus, dames en heren, van Kabelhaus.
1: Live in de studio.
4: Check hem af.
2: En je kunt ook meekijken. Op denhaagfm.nl. Kun je ze ook zien op televisie.
4: Dat is mooi. 1, 2, 3.

0: alsof we in animo zitten. Wilde ik net zeggen, toch?
1: That's the spirit.
2: Oké. Okay.
1: Hey, waar is Soes?
2: Dat was de vrolijke kant van de blues.
1: Voetballen! Oké.
0: Okay. Je hebt heel veel mondharmonica's meegenomen, zeg trouwens.
2: Ja, ik heb ze altijd bij me, maar ik heb er maar één. We gaan nu even een slow blues doen. En this was called A Cold, Cold Feeling. Het zijn allemaal eigen nummers trouwens.
0: Hé, dat horen we graag.

0: Als je net inschakelt of je rijdt hier op de A13 met je autoradiootje. En je denkt, wat is dit? Dit is toch fantastisch? Dit is Cable House, dames en heren. Check ze even op cablehouse.nl. En ja, ze vinden zelfs onder deze omstandigheden... dit is nog intensiever dan als je nu zou gaan hardlopen, denk ik. Vinden ze het nog steeds heerlijk om lekker op te treden. Ja, hoe gaat het met de warmte, man? Ik zie je al een teugje water nemen. Is het nog wel te doen?
1: Ja. Ja, dat valt voor mij.
0: Wat is jouw favoriete nummer aller tijden als het gaat om de blues? Is dat eigen werken inmiddels? Of kijk je dan een beetje om je heen?
1: Nee. Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Hoor. Mijn allerfavoriete blues nummer, Jesus.
0: Uitvoerende artiest, wordt het dan misschien al wat...
1: Kijk, ik ben een groot fan van Howlin' Wolf.
0: Ja?
1: Die heeft me heel erg beïnvloed. Dus How Many More Years van Howlin' Wolf, denk ik.
0: Ja.
1: Dat nummer.
0: Je collega vertelde net al dat jullie volop werken aan eigen werk ook op dit moment. Wanneer denken jullie daar een klap op te geven en dat misschien wel online te gaan zetten? Of is het puur alleen maar performen? Of zeg je het ook op Spotify en dergelijke?
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja.
1: Dus we gaan tegen eind juli in de studio in. 3 dagen. En dan gaan we alles opnemen. En daarna moet het nog gemixt worden en gemasterd en al. Dus wanneer dat precies uitkomt, dat durf ik niet te zeggen. Maar nee.
0: En ga je dan nog in een roemrijk verleden studio of gewoon een...
1: Nee. Dat is een studio van... dat is de Sofa Lounge studio. En dat is in Wormerveer. Dat is een studio van een vriend van mij eigenlijk. Ja. Iemand waar ik vroeger mee in een band gespeeld heb. En die heeft een studio in zijn kelder.
0: Dus en is het dan pure discipline die 3 dagen lang? Of is het dan echt die flessen whisky en die sigaren
1: Nee.
0: Toch wel, ja. De meningen zijn verdeeld bij jullie. Ik weet niet wie ik moet geloven.
1: Misschien zit er wel een fles whisky in. Maar in principe, nee. Er wordt echt vrij gedisciplineerd. Strak opnemen, ja. Ja.
0: En buiten waar Ron jullie regelmatig het lijf aan loopt... waarvan we niet kunnen zeggen dat dat bij Animo is... waar komen jullie nog meer tegen in het veld?
1: We hebben overal gespeeld eigenlijk. Ook veel in de regio natuurlijk. Veel in Delft uiteraard. LK Delft Blues. En cafés in Delft. Overal gespeeld eigenlijk. Ook veel in de regio natuurlijk. Veel in Delft uiteraard. LK Delft Blues. En cafés in Delft. De Waag. En de Klok.

0: Ja, want hoe reageert het publiek over het algemeen op jullie? Het is
1: wel positief.
0: Het is niet heel makkelijk lijkt me om een zaal Nederlanders meteen aan het dansen te krijgen en zo. Of is dat?
1: Dat lukt ons wel. Ja.
0: Dat gaat gewoon vrij snel.
2: Het voordeel met de blues is dat het moment dat de blues komt, is dat je vaak ook publiek hebt die daar speciaal daarvoor komt.
0: Ja.
2: Dus dat scheelt alweer. Dat is anders als je een bandje in een regulier café.
0: Ja, er piept iemand. Maar zolang we doorkletsen, dan gaat het goed.
2: Nee, maar het is anders als je gewoon bijvoorbeeld een bandje hebt met populaire muziek en je moet een willekeurig café aan de gang krijgen. Als je zegt van nee, dat is een bluesband op dat café of op dat festival of op die gelegenheid, dan is er mensen speciaal voor de blues die komen kijken. Voordeel van ons is dat je qua muzieksoort 1-0 voor staat. Het nadeel is dat meestal ook de meest kritische mensen zijn. En die als jij een liedje van iemand anders speelt en je doet dat liedje geen recht aan, dan hoor je dat ook gelijk.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Het is...
0: De lat ligt hoog
2: in dat soort dingen. En tot nu toe zijn we daar altijd goed doorheen gekomen. Dus dat is een goed teken.
0: Maar kunnen we jullie de komende tijd nog live aanschouwen voordat we alweer naar het laatste nummer gaan? Misschien blijft het anders nog even lekker hangen. Dan kunnen we misschien na de klok van 9 uur nog wat doen. Want we hebben hier ook twee dames die straks hier aanschuiven. En het kwam van mij uit of ze misschien heel even iets wilden me gewoon inpluggen in jullie versterker. Dat jullie daar nog iets in kunnen betekenen. Een kleine minuut. Zou dat mogen? Vraag jullie het nu live on air. Dat zou ook even lekker wat kunnen tokkelen en blazen. Is dat een optie?
3: Als ze blues doen.
0: We gaan straks gewoon even kennis maken met elkaar. Maar goed, in eerste instantie, waar kunnen we jullie bewonderen de komende tijd?
2: Nee, de komende tijd is vanwege de opnames hebben we onze agenda niet gevuld.
0: Oké.
2: We hebben dat expres gedaan. Weet je wel, want je moet op een gegeven moment moet je daar je nummers op voorbereiden. Je moet op oefenen. En je moet gewoon goed voorbereid je studio ingaan. Er is nog een optie aan het lopen bij Helmond. Bluesroute Helmond. Maar daar het is niet meer dan een optie. We zijn in november gaan we even langs bij jullie collega's van Radio Oranje.
0: Kijk, ja.
2: En dus daar gaan we, die staat in ieder geval nog. En voor de rest kijken wat op ons pad komt.
0: Wat leuk. Waarmee gaan we, voordat ik jou nog even het woord geef, Ron, want jij bent dan nogmaals de aanstichter van dit hele mooie muzikale verhaal. Waar gaan we straks naar luisteren?
1: Deze nummer heet Ship of Fools.
0: Ship of Fools,
1: dat is een nummer over de staat van de wereld. Op dit moment.
0: Ik ken iemand, voordat we gaan uitweiden. Maar ik heb iemand die heeft op een kunstschip meegevaren richting Spanje en dergelijke. En dat heette ook daadwerkelijk Ship of Fools.
1: Ja, dat kan.
0: Waarmee die aanmeerde en overal naar theatershows en muziek maakte en dergelijke. Ron, aan jou de eer om de uitsmijter te verzorgen.
4: Ik heb nog een laatste vraag die ik dan even zo wil stellen. Als nou de cd klaar is, waar wordt die dan gepresenteerd? Hebben jullie daar al over nagedacht?
5: Wie het meeste
1: biedt. Dat is een goede antwoord. Ja, daar zijn we nog niet uit. We zijn inderdaad aan het zoeken voor een goede plek.
4: Ik denk dat jullie hier wel terugkomen als die inderdaad klaar is om hem te laten zien. Dat
1: willen we zeker doen.
0: Natuurlijk, dan gaan we hem gewoon gesigneerd aanschaffen en alles erop en eraan. Cablehouse, dankjewel. Volg ze op cablehouse.nl, ook op de socials en dergelijke. En ze doen het nu een klein beetje rustig aan, omdat ze natuurlijk de studio ingaan. Maar daarna kun je ze gewoon met het nieuwe werk, wat allemaal zelf ook gemaakt is, natuurlijk ook echt heel erg fantastisch bijzonder, boeken, programmeren. En wellicht volgt daar wel een hele mooie tour weer uit. Dank dat jullie er waren. En ik zou zeggen, we gaan straks op de foto met z'n allen. Dat kunnen we allemaal terugvinden natuurlijk op de onverprezen Facebookpagina van Martin Reitsma, de Boulevard of Music. Tik dat gelijk even in, volg het even en blijf het volgen. Dankjewel en maak ons nog even blij met mooie blues. Cablehouse, dames en heren.
5: Ship of Fools.
0: The Ship of Fools.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd. Dus ik denk een mooie vervolgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Dus niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Nu.

0: zo zeg, nou, we zijn ontzettend live. Ik moet dit eens eventjes gaan uitzetten. Even kijken of dat mogelijk is. Ja, natuurlijk wel. Want dit is Den Haag FM. Ik zou zeggen, ik nodig iedereen uit om ook de hoofdtelefoon even op te zetten. Je kunt het geluid zelf regelen. Want we hebben natuurlijk al een legendarisch uur achter de rug met Cable House. Die zijn, dat is een beetje de charme van dit radioprogramma. Die zijn op de achtergrond nog de boel aan het afbreken. In de goede zin van het woord. Proost trouwens. Het was fantastisch. Kijk ook even op cablehouse.nl. En het leuke is, het lieve, het aardige is ook dat het duo wat hier tegenover mij zit, die we straks even gaan introduceren, met prachtige namen, alleen dat al, ook nog even over de versterker mag spelen. En dat ze gaan spelen is voor ons heel bijzonder, want we hebben natuurlijk een beetje in de geschiedenis zijn we gedoken. We hebben het tot ons genomen wat jullie in het verleden al hebben gepresteerd, wat jullie nog gaan doen. Er staat een internationale tour op het programma. Ik heb dat dingen als Jakarta staat er tussen Marseille. En ons hart maakt natuurlijk ook een sprongetje. Nou, het Haagse hart niet echt, want dat is het Noordzee Jazz Festival. Maar dan in Rotterdam, dat is altijd nog een beetje pijnlijk hier in Den Haag. Maar we zijn ontzettend blij dat jullie er zijn. Stel jezelf even voor, wie hebben we hier in de studio zitten?
1: Nou, dan zal ik degene voorstellen die naast mij zit.
0: Ja, wat
1: dat
0: leuk.
1: Dat is Adinda Meertens, de bassiste van het stel. En Adinda is nog even aan het stemmen. Zal ik het dan ook maar voorstellen. Ik ben Maite Hontelee. Ik ben trompetiste.
2: Ja. Van het stel.
0: Ja.
1: Maar ik speel tegenwoordig bugel. Dat is eigenlijk het lieve zusje van de trompet. Dus je hebt die trompet, die kan. We spelen veel salsa muziek. Hè, dat hoog en hard. En de laatste tijd ben ik juist heel erg op de bugel aan het spelen. En dat is voor solo's bijvoorbeeld weer helemaal te gek. Lekker zacht omvloerst geluid. Beetje romantischer eigenlijk.
0: En jullie zijn twee topmuzikanten. Jullie hebben ook twee kinderen. En jullie delen in alles eigenlijk de droom. En die succesvolle carrière die begon eigenlijk in Colombia.
1: Ja,
0: Neem ons eens mee terug in de tijd. Want dat is, dan gaan we eerst eens even een stukje vliegen. Hoe zijn jullie daar beland überhaupt?
2: Nou, sowieso met het vliegtuig. Ja. Dat was de snelste route.
0: Ja.
2: Maar ik weet nog wel dat Maite mij opbelde en ze zei, ik ben verliefd geworden. Ik ga naar Colombia verhuizen. En ik wist al dat ze daar ooit was geweest op tournee.
0: Mm-hmm.
1: Precies.
2: Ja. En toen ging ze dus echt. Dus hartstikke leuk voor haar. En een paar jaar later, toen speelde zij met haar Colombiaanse band. Of was het je Colombiaanse band? Nee, was toen nog je Nederlandse band. Speelde zij kwam ze vanuit Colombia om in het paar te spelen. Maar haar vaste bassiste, die kon niet. En ik woonde toevallig toen nog tegenover het paar. Dus ze belde mij. Hey, kan jij deze gig invallen? Ik zei, ja, prima. Ik steek wel even over.
0: Dat is altijd een ere van positie, toch?
2: En na die gig zei zij, hey, waarom kom je niet een keertje langs in Colombia? Dus ik, mijn plan is eigenlijk om naar New York te gaan. Daar kom ik net vandaan. Was helemaal waanzinnig. Maar volgende maand ben ik vrij. Ik kan wel langskomen. En dat was zo leuk. En toen werd ik door een band gescout. Een popband uit Bogota. En ik was bij Maite op bezoek in Medellín. En toen ben ik blijven hangen, eigenlijk.
1: Een jaar of vijf,
2: ja.
1: En ik zat er toen al lang, namelijk al 5 jaar. Dus zij is er 5 jaar blijven wonen en ik ben er 10 jaar blijven wonen. En ik had mijn eigen salsa-band waarmee ik heel veel toerde in Colombia, maar ook ver daarbuiten. En Adinda die toerde vooral met Monsieur Périnée in, ook overal ter wereld. Dus we toerden allebei. En als we dan allebei in Colombia waren op hetzelfde moment, dan appten we altijd eventjes van, hey, waar zit jij? Oké, nou, zullen we elkaar even zien? Dat was 1 keer per jaar of zo. En op een gegeven moment sprong de vonk over en waren we opeens ook nog een setje. En 6 jaar geleden zijn we teruggekomen uit Colombia. En nu hebben we ook nog eens 2 dochters en een nieuwe band. Want dat is dus het nieuws waarom we hier eigenlijk zitten. We zijn samen een band begonnen.
0: Het gezin is eigenlijk nog groter dan de 2 kids.
1: Precies.
0: Er is een hele band omheen geworden.
1: Ja, inderdaad.
2: Het is met z'n 9 zijn we.
0: Ja, ja. Jullie gaan heel in sneltreintempo. Maar Martin, een Latin Grammy heeft Adinda gewonnen.
3: Ja, dat is heel prestigieus.
0: Ja, nogal, denk
3: ja,
0: ik.
3: En een Latin Grammy in Amerika, Zuid-Afrika, waar precies?
2: Nou, een Latin Grammy, die is van Latijns-Amerika.
3: Ja.
2: En we hebben dan ook 2 nominaties gekregen voor de Amerikaanse Grammys.
3: Ja, maar dat,
2: maar dat
3: is
2: waren
3: eervol,
2: alleen nominaties,
3: zeg.
2: Hoor. Ja, dat was ja, toen me dat voor het eerst overkwam, dacht ik zo, dit is wel leuk.
3: Ja, en het, wat vertelde het juryrapport over jullie?
2: Het juryrapport?
3: Ja.
1: Volgens mij geven ze dat helemaal niet prijs.
3: Nee.
1: Dat okay. is gewoon, kom maar over
2: je
1: de rode loper.
2: Ja.
1: Precies, je krijgt een medaille. En als je wint, krijg je natuurlijk zo'n beeldje.
2: Met zo'n grammofoonplaat.
3: Ja, maar dit is al geweldig. Heel prestigieus. Wie kan dat nou zeggen?
1: Nee, maar het is ook best wel bijzonder. En ik vind het ook wel leuk dat je dat zo zegt. Want eigenlijk in Nederland beseffen ze niet hoe groot het is als je bijvoorbeeld voor een Latin Grammy of voor een Grammy überhaupt een nominatie krijgt. Maar het komt ook een beetje omdat wij Latijns-Amerikaanse muziek maken, dat in Nederland iets minder wordt opgepikt natuurlijk. En dat is ook logisch, want hier klinkt het niet heel veel op de radio. Dus dan gaat het ook een beetje voorbij of zo. Dan is het niet per se onwijs nieuws.
3: Ja.
1: Terwijl daar in Colombia, waar we woonden, was dat natuurlijk wel giga-nieuws in Zuid-Amerika. Maar het is ook wel weer leuk dat je dan de Hollandse nuchterheid daar tegenover kan zetten. Want uiteindelijk blijven we ook gewoon nuchtere Hollanders. Ja. Maar wel met een Latin Grammy of Latin Grammy nominatie op zak. Dus
3: ja.
1: Dat is wel tof.
3: Het is wel zo dat dit genre is natuurlijk in de loop der jaren ook in Nederland populairder geworden. En een van de pleitbezorgers, een van de grote artiesten, komt uit de Dominicaanse Republiek. Dat is Jean-Louis Guerra.
2: Die kennen jullie? Juan Luis Guerra, zeker. Dat is een van de grootste artiesten. Waanzinnig.
3: Geweldige muziek, hè?
2: Ja, fantastisch. Dat moet iedereen sowieso in zijn playlist hebben staan. Ja.
0: En als je op een avond de motorwagen op de Grote Markt binnenloopt, dan zijn ze er ook lekker salsa aan het dansen. Dus, maar ik begreep wel een beetje, je willen het over de band, muziek, de tour natuurlijk hebben. En omdat we het over muziek hebben en we ook nog de set mogen lenen eventjes van Cable House, zou ik eigenlijk willen zeggen dat we muzikaal van start gaan. Dan kunnen de heren Rodis het straks weer lekker weer in de wagen gaan zetten. En dan kunnen wij nog heel lang, hoeveel hebben we nog? We hebben nog 3 kwartier lekker over muziek gaan bomen en kletsen. En over optreden en hoe het is om op zulke mooie festivals te staan. Dus wat moeten wij faciliteren voor jullie?
2: Nou, wij... Er werd gezegd, ik mag de basversterker lenen als ze wel een blues spelen. Dus we hadden een Cubaanse blues in gedachten.
0: Wat een ijzerpakket voor mensen met zo'n... hartstikke goed. Ik vind het leuk.
1: Nou, we gaan even een beetje jammen. Daar houden we van. We zijn namelijk elkaar ooit tegengekomen in het jamcafé De Pater. Weten jullie nog?
3: Ja.
1: En helaas...
2: daar waren wij elke donderdag nacht...
1: Ja, precies, om te jammen met de Latin top uit Nederland. En daar hebben we elkaar leren
3: kennen.
1: Dus dit is weer een beetje de jam, doen we.

0: Lekker zeg, je kon een, op jullie muziek naar een spel te horen vallen hier in de studio. Ja,
1: dit is toch heerlijk?
0: Mooi, hè? Ja, en wat is het ook gewoon in eer dat we dat hier zo front row allemaal mogen beleven, ja. Martin.
1: Even je ogen dicht en dan zie je dus de palmen, het strand, het witte strand, een Bacardi Cola en dan deze muziek. Wat is dit heerlijk.
2: En niet vergeten deze temperatuur, hè, die erbij hoort in de studio.
0: Ja, dat is helemaal absoluut aangepast voor vanavond. Ja, en als je dan kijkt waar jullie vandaan komen, al zoveel hebben mooie dingen hebben gedaan. En dan vanuit het management werd gezegd, het verhaal begint nu pas. Echt, zo zien jullie het ook wel een beetje, toch?
3: Ja, nou, het is wel een soort van inderdaad waar wat je zegt. Want kijk, we hebben allebei heel veel meegemaakt. We hebben afzonderlijk projecten gehad. En nu zijn we onze krachten aan het bundelen en onze passies aan het bundelen. En dat doen we op een manier die voor ons ook wel uniek is. Ik bedoel, we hebben allebei, bijvoorbeeld ik had mijn eigen salsa band in Medellin, dus ik was ook heel erg bezig met, nou, hoe ga je dat promoten en cd's opnemen en de hosje bam. Maar vervolgens, nu moeten we het ook weer helemaal alleen doen. En we doen het independent, we hebben geen groot platenlabel achter ons of zo. Dus we leren weer elke dag hoe je dit moet doen. We zijn bezig met subsidies aanvragen. Hele droge kosten eigenlijk. Maar tegelijkertijd
2: donaties zijn ook altijd welkom.
3: Precies, ja. Precies. En maar tegelijkertijd ook bezig met muziek schrijven en dus tours regelen. En zien we dit als een soort van nieuw nulpunt. Maar wel met die hele grote rugtas met van ervaring die meegaat. En dat is heerlijk, want daardoor weet je heel goed wat je wil, wat je niet wil. Wat je kunt, wat je niet kunt. We hebben bijvoorbeeld nu danslessen genomen. Dat is hilarisch.
2: Ik heb vaak zo'n angst gevoeld als bij die dans. We hebben wel voor in stadiums gespeeld. Dat was allemaal peanuts. Maar danslessen in een dansstudio, dat was echt scheet in mijn broek.
3: Ja, nee, dat was heel hilarisch. Dus we zijn daarmee bezig op de show niet alleen heel aantrekkelijk te maken muzikaal, maar ook dat het er leuk uitziet. En dat je denkt, kijk, we spelen salsa, maar we spelen zeker ook een beetje wat meer poppy nummers. En we willen ook graag dat mensen niet per se denken, we gaan nu naar een salsa concert. Nee, ze gaan gewoon naar een concert wat te gek klinkt, wat er heel leuk uitziet, waar je vrolijk van wordt. En waar je na afloop van denkt, oh, was dit salsa? Oh, leuk. Maar weet je wel dat je dat niet per se de insteek hoeft te zijn.
0: En er loopt nog iets parallel. We hadden net Erik Kuilaars hier, die betrokken is nu bij... Er werd ook een documentaire, daar zit hij ook in met Rode Jos.
1: Ja, Foute Vrienden.
0: De documentaire Foute Vrienden. Misschien hebben we wel eens wat voorbij zien komen. Maar in jullie geval wordt er ook een persoonlijke documentaire opgetekend. Als ik goed geïnformeerd ben, toch? Maar mogen we dat al verklappen? Of?
3: Ja, zeker, inderdaad. Nou kijk, toen we dit project begonnen, is er iemand geweest en die zei, ja, weet je, het is heel tof, al jullie plannen. Maar wat ik mis, is dat dit wordt vastgelegd. Want het is heel bijzonder wat jullie doen. En niet alleen omdat dit een nieuw band is, maar het is echt een levensproject wat wij zijn begonnen. Omdat we twee jonge kinderen hebben van 3 en 5. Twee meisjes, Zee en Naima. En die gaan in alles mee. Als het kan, gaan ze mee op tour. Ze weten dat wij performing artists zijn. En ze snappen dat al heel goed. En het betekent dat zij dus ook gewoon worden geconfronteerd met dat leven. En je ziet in die documentaire, want er is nu best wel al veel geschoten van dat we in de studio zitten, maar ook naar New York gingen om de plaat te mixen. Maar je ziet ons ook bij het schoolplein staan om onze meisjes op te halen met de bakfiets. En je ziet ons zwoegen in het dagelijks leven, want dat is ook, dat is de realiteit. Maar het is wel heel tof om dat natuurlijk te laten zien aan mensen. En ook inzichtelijk te maken, hoe dat dan werkt in het dagelijks leven. Hoe ziet dat eruit? Is het alleen maar prachtig of alleen maar heel bijzonder? Nee, het is ook echt bikkelen.
0: En missen ook natuurlijk, als je straks naar Jakarta gaat, dan is het ook missen. Nee, maar dat ze niet altijd meegaan.
3: Daar lag ik vannacht bijvoorbeeld van wakker. Dat ik dacht, oh mijn god, en straks geef ik ze een zoentje. Want we gaan aanstaande woensdag vertrekken we naar Indonesië. En dan gaan we heel vroeg weg en dan ligt ze nog te slapen. En ik zat dat te visualiseren, dat ik ze dan maar een kus gaf op mijn voorhoofd en weggaan. En dat vind ik niet heel fijn vooruitzicht. En tegelijkertijd ook wel hoor, want 12 dagen zonder de kids.
0: Ondergetekende hier heeft er twee thuis van 3 en 6.
3: Oh,
0: en goed, het is aan de ene kant denk ik dat het al missen zou zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel heel erg fijn.
3: Ja, precies.
0: Voor de zelfredzaamheid ook aan thuis,
3: Ja, nee, het is heel dubbel. Maar het is ook heel fijn om even bij te kunnen komen met z'n tweeën. Of met de hele band natuurlijk uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook keihard werken weer, maar op een andere manier.
0: Ja, en voordat ik het overdraag aan Martin, want die heeft heel veel prangende vragen. En Ron ook, ben ik wel benieuwd. Waar wordt dat uitgezonden straks als het helemaal klaar is?
3: Nou, dat weten we nog niet helemaal. De documentaire wordt nu in elkaar gezet. En voor ons is het belangrijk dat heel veel mensen dat kunnen zien. Dus het kan best zijn dat we het uiteindelijk gewoon op een YouTube-kanaal van mij bijvoorbeeld plaatsen. Ik heb een vrij groot kanaal. Maar het kan ook nog zijn dat het alsnog op tv komt of op een streamingdienst. Dus dat is ook nog een beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt. Misschien hebben jullie nog leuke connecties. Maar nee, het gaat er meer om. Voor ons is het meest belangrijk dat mensen die docu kunnen zien. Bijvoorbeeld, we hebben in december een clubtour van het album wat in oktober uitkomt. En we willen eigenlijk het mogelijk maken dat voor elk concert mensen die documentaire kunnen zien. Ofwel in de zaal, ofwel in een filmhuis. Zodat je echt kunt connecten met het verhaal. Want het is veel leuker om een concert te zien en meteen te denken van, hey, ik ken die mensen, ik weet wat ze doen en ik weet waarom ze het doen. Dan gewoon plat een concert te bekijken en daarna weer weg te gaan. En eigenlijk, ja, daar niet zo veel misschien bij te denken of te voelen. Dus ik vind het ook heel leuk dat het daardoor een concert veel meer wordt dan alleen maar het luisteren of kijken naar muziek.
0: Bijzonder, volgens mij is het echt die opzet echt nog nooit zo gedaan. Je hebt wel wat bekende Nederlandse artiesten, die hebben dan zo'n real life zo, maar zo puur, dat heb ik nog nooit echt gezien. Dat is ook wel weer pionieren en bijzonder, toch Martin?
1: Ja, jullie netwerken, hebben jullie een persbericht gemaakt en dat naar alle relevante omroepen toegestuurd. Van kijk, dit zijn wij, dit is onze staat van dienst. We zijn nu ook nog bezig met een prachtige video. Kunnen we eens komen praten en zo? Zetten jullie dat soort lijnen uit?
2: Ja, dat hebben we inderdaad gedaan. We hebben ook daar hulp bij. Iemand heeft het persbericht voor ons gemaakt en doorgestuurd. Maar dat is er echt net uit. En ook een van de redenen waarom we hier nu aan tafel zitten, denk ik.
0: Ja. Peter Roosendaal, ja zeker. Hij kwam via allerlei verschillende kanalen met de naam al genoemd worden, hoor. Op de lijn, een hartstikke aardige man.
1: Okay.
0: En super positief en goed geïnformeerd. En heeft ons ook echt geenthousiasmeerd. Er was eigenlijk maar heel weinig voor nodig, want hij stuurde het een en ander door. We zeiden eigenlijk gelijk, we gooien dat dan ook altijd bij ons in de groep. Dit gaan we doen. Maar nee, dat ging fantastisch.
1: Ja. Ja. Jullie hebben dan een albumrelease gedaan. En,
3: nee, ja, die komt nog.
1: Die komt nog. Maar heb je daar ook specifiek een single?
3: Ja,
1: die op de radio gedraaid kan worden.
3: Ja, zeker. Dus wil jij vertellen, Adin, of niet?
2: Nou, ja, de cd is helemaal opgenomen. Die is in principe helemaal klaar. En we willen na de zomer willen we de eerste singles gaan uitbrengen.
1: Ja.
2: En daar hebben we zelfs ook al videoclips bij opgenomen.
1: Wat mooi.
2: Dus zoals de eerste hitte voorbij is en het voetbal, dan willen we ze zo wap.
3: De ingooien.
2: Ja.
1: En wordt het een fysiek album? Wordt het een fysiek album?
2: Zeker, een fysiek album en een fysieke LP denk ik ook wel. Want we merken ook dat er tegenwoordig zijn er weer heel veel LP-liefhebbers en vinyl-liefhebbers. En is het, je kan natuurlijk ook alles gewoon op Spotify vinden.
1: Ja.
2: Maar als je dan toch iets fysieks wil kopen, merken we dat mensen heel graag een vinyl kopen.
1: Ja, en waar kunnen we jullie vinden? Want je maakt me heel erg nieuwsgierig. Ik ga zo Venno erbij roepen, want Venno heeft net met jullie gesproken. Maar ik vind dit eigenlijk heel interessant, dus dat moet hij ook horen. En ook Venno heeft zijn connecties, dus ik ga hem er even bij roepen zo.
3: Ja, is goed. Maar, ik kan wel iets over te vertellen.
1: Ja.
3: Kijk, het is natuurlijk inderdaad, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar waarom is dan nu niet het album er al? Maar dat is gewoon, heeft ook te maken met planning. Hè? Je moet gewoon zorgen dat een album op het juiste moment uitkomt. En aangezien we in december een clubtour hebben, komt in oktober dan de plaat uit. En daarvoor ga je een aantal singles releasen om alles zeg maar op gang te brengen. En de eerste single komt waarschijnlijk ongeveer uit eind augustus. Maar nu al zijn we enorm bezig met mensen warm maken. En eigenlijk waarom we hier zaten was omdat we aanstaande dinsdag...
0: Hou ons scherp hoor. Ja, precies, zet ons weer even op het juiste spoor.
3: Aanstaande dinsdag de 30e hebben we een openbare repetitie. Try-out in Theater de Regentes. Wij hebben vandaag gehoord dat het uitverkocht is.
0: Hey, dat is hartstikke gaaf. Ja. Jammer voor degene die geen kaartje meer kunnen kopen.
3: Maar dat is natuurlijk wel inderdaad een beetje grappig dat we dachten, nou, we moeten nog eventjes dat ook gaan noemen, zodat we kaartjes kunnen verkopen. Maar het goede nieuws is dat we op 5 december een grote show doen in het Paard in Den Haag, in de grote zaal. En dat ticketverkoop is gestart. Dus Sinterklaasavond 5 december heb je helemaal geen zin in Sinterklaas of je bent er al uitgegroeid. Dan kom je lekker naar het Paard, naar Maite Hontelé Ilanovia luisteren.
0: En lukt het niet, dan moet je eens even horen wat de namen tijdens die clubtour. We gaan inderdaad naar het Paard, maar ook de Effenaar, Luxor Live, Tivoli, Vredenburg, Metropool, Melkweg. ja, dat zijn toch wel de zalen waar heel veel mensen heel erg van liggen te dromen, denk ik.
1: Ja, Venno Werkman staat naast me. Venno, ik vind een indrukwekkend verhaal van de dames. Ja, we hebben net ook live een nummer gehoord. Ja, dit is geweldige muziek. Jij doet aan het strand ook nog eens wat, hè? Met projectie en met allerlei dingen. Dus dit hoort toch ook aan het strand thuis en dergelijke. Je hebt een uitgebreid netwerk en deel dat eens met de dames. Met de meiden wilde ik zeggen. Deel het eens met de dames.
4: Ja, nee, dat
1: kan altijd. Dit moet heel Nederland horen.
4: Ja, namelijk. Maar ja, kijk, ik heb een vriend van mij die heeft een strandtent. Dat is de meest populaire tent onder de jeugd in Scheveningen.
2: Simonis.
4: Nee. Hij is Colorado Charlie. Dat is, maar die hebben daar allemaal dance acts altijd in de weekenden staan. Dat is,
0: daar is Kane toch ook begonnen daar, toch? Toen het nog anders heette. Dat was Zwarte Pad in het begin daar.
4: Ja, heel lang geleden.
0: Ja.
4: Maar ik heb het... Meneer Roestoff, heb ik het zo gehad.
1: Hebben jullie bijvoorbeeld contact met de White House op Scheveningen? Vlak bij het Zwarte Pad. De White House is van Reborn. Dat is echt een geweldige ambiance. En ik zie jullie daarop optreden. En ik ga zeker de eventmanager op jullie spoor zetten.
3: Nou,
1: van luister eens even naar deze dames en hun band. Want ja, jullie zitten aan het strand, hè, aan zee en dergelijke. Nou, wat is er dan mooier om daar die geweldige Latin salsa klanken bij te hebben aan het strand?
2: Ja, waanzinnig. En toevallig speelde gisteren Bad Bunny in Nederland.
1: Bad Bunny.
2: En Rosalia is ook net langs geweest. Dus we weten dat het onwijs populair is om tegenwoordig naar Latin muziek te luisteren.
1: Ja.
3: Wij gaan mee op die golf, als we het even doorgaan over de zee en surfen en zo.
2: Ja.
3: Hey, en wat ik nog wel wilde zeggen, want je zei, waar kun je ons dan vinden? Nou, als je nou alvast wil weten hoe het ongeveer klinkt, dan kun je natuurlijk ook gewoon naar oudere muziek luisteren, die we al lang hebben uitgebracht.
1: Ja.
3: Dus op Spotify en op Apple Music, daar kun je gewoon ons beluisteren. Adinda speelde heel lang met een hele populaire Colombiaanse band, die heet Monsieur Periné. En ik, onder mijn eigen naam, Maite Hontelé. Dus dan kun je gewoon zoeken, Maite. Niet Maaike, maar Maite. En dan Hontelé. En dan vind je me. En dan kun je mijn albums luisteren, die dus ook voor de Latin Grammy waren genomineerd, bijvoorbeeld. En dan kun je lekker sowieso van profiteren deze zomer. Dus we zijn goed vindbaar. En met Maite Hontelé, Ila Novia, want dat is dus de nieuwe band, La Novia, zijn we vanaf oktober te beluisteren.
0: Dat is een keur aan muzikanten zit er ook in, hè?
3: Ja, we zijn met z'n negenen op het podium. We hebben een waanzinnige cast samengesteld. We zijn gewoon gegaan voor het hoogste, eigenlijk het hoogst haalbare. Dus
2: en dan niet alleen muzikaal, want muzikaal is het voor ons al het hoogst haalbare, maar ook op persoonlijk vlak. Het zijn gewoon allemaal zulke toffe mensen en we hebben het zo naar ons zin met hun.
3: Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Als je wil dat een band langer bestaat dan een paar jaar, dan moet je zorgen dat je het goed met elkaar kunt vinden.
0: En jullie hebben nog maar een Latin Grammy Award winnaar erbij genomen. Dat is de drummer, toch? Die heeft ook wel wat in de prijzenkast staan.
3: Ja, Rodney Barreto, dat is een Cubaanse drummer, woont in Milaan. En dat
1: alleen
3: is gewoon,
1: de naam al.
3: Ja, Rodney Barreto. Dat is de crème de la crème. Daar wil je gewoon heel graag mee samenspelen. En die heeft ja gezegd, dus dat is waanzinnig.
0: Ja, fantastisch. Ja, Venno heeft een rijk muziek- en filmarchief. Zitten daar ook nog wat Latin-pareltjes bij? Want je ontdekt nog wel eens wat als je weer ergens een jukebox vandaan trekt.
4: Oh ja, ik heb heel veel Latin liggen. Dat is absoluut, want dat is. Ik heb natuurlijk goede contact in L.A. En... Gloria Estefan en dergelijke. Dat is heel veel materiaal van de liggen. Ja, jullie kennen haar natuurlijk van haar popmuziek. Meestal. Maar ze heeft natuurlijk in Zuid-Amerika is ze hartstikke groot. Samen met die oudere. Ik ben even de naam kwijt. Die oudere dame die. De godin van de Latin, hoe heet ze ook weer?
3: Celia Cruz?
4: Ja, Celia Cruz. Dat is, heb ik prachtig materiaal ook van.
3: Oh, fantastisch. Zullen we dan een keertje avondje daarnaar kijken? Want Celia is voor mij de zangeres aller tijden.
4: Nou, van heel Zuid-Amerika, sowieso.
3: Zij is echt de koningin, La Reina. Ja.
4: Ja, ze heeft ook een eigen podium op Nossi Curaçao. Want ik heb daar de achtergrondbeelden altijd voor verzorgd.
3: Oh, wat gaaf. Dat wist ik niet.
4: Ja, die worden gewoon hier in Den Haag samengesteld.
3: Ja.
4: En ik hoef niet naar Curaçao toe. Dat is, weet je, naar het North Sea Jazz. Want ik denk, ik doe het wel in Rotterdam. Kan ik op mijn fiets naartoe, hè, vanuit Den Haag.
3: Ja, dat is zeker.
0: En dat zijn even de locatie ook jullie samen. Maar wie stelt dat überhaupt samen? Want even naar de Melkweg bellen, dat doe je ook niet zo. Maar is dat iemand die dat voor jullie helemaal uitrolt en dan ook echt al die grote zalen weet te enthousiasmeren?
3: Ja, we hebben gewoon een management. Dus dat is heel fijn. Die zitten daar achteraan, zeg maar. En we hebben zelf ook al gewoon wel veel opgebouwd. Dus de tijd dat ik in Colombia woonde, kwam ik af en toe naar Nederland met een Colombiaanse band. En dan speelden we ook door het hele land heen. En daarmee bouw je gelukkig een netwerk op en trok ik ook volle zalen. Dus dat scheelt dan. Dan krijg je gewoon steeds meer vertrouwen ook vanuit de boekers. Van nou, we kunnen dat wel doen. Maar dit is wel de eerste keer dat we zo'n tour doen met in zulke grote zalen. Dus elke zaal is de grote zaal. Melkweg, grote zaal, paard. En dat, weet je, dat is wel, die hebben we al een keer gevuld. Maar ja, je moet het maar doen, zo'n nationale tour. Dus het is best spannend.
0: Ja, dus je moet het maar doen inderdaad.
3: Ja, inderdaad. Dus het is ook wel heel fijn dat we hier kunnen zitten en dat we kunnen vertellen. Weet je, dat is gewoon heel, dat is onderdeel van alles. Want uiteindelijk, als je muziek maakt en het wordt niet verspreid, ja, dan ben je nergens.
1: Ja. Maar waar gaan jullie songs over? Gaan die over het leven wat je in Bogota of in Medellin of waar dan ook in Colombia hebt meegemaakt? Waar haal je inspiratie, je creativiteit? Waar haal je onderwerpen voor je songs vandaan?
2: Nou, we kwamen erachter. We begonnen gewoon een beetje met schrijven. Want we wilden eigen nummers schrijven. En toen kwamen we erachter, oh, het gaat eigenlijk best wel veel over de liefde. Dat is best wel afgezaagd. Maar eigenlijk kan iedereen zich daarmee connecten. Het kan een break-up zijn, maar het kan ook dat je net verliefd wordt. En een van de nummers heet bijvoorbeeld Quieres ser mi novia. Dat betekent, wil jij mijn vriendinnetje zijn? En het wordt gezongen door een vrouw. Het kan eigenlijk door de hele wereld gezongen worden, want iedereen wil eigenlijk wel een vriendinnetje. Maar ja, daardoor komt er ook wel een soort van queer randje aan. En dat vinden we eigenlijk ook wel lekker. Want de Latin-wereld is zo ontzettend macho, altijd al. Dus eigenlijk vinden we het ook wel fijn om daar een beetje tegenaan te schuren met nieuwe klanken en een nieuw geluid.
0: Ja, wat goed vind je, is dat vooral in Zuid-Amerika? Moet je daar nog wel wat doorbreken?
3: Zeker.
2: Ja, zeker. Dat is heel actueel. Eigenlijk in Nederland ook hoor, maar we hebben het niet meer zo door. En eigenlijk lopen we wel voor op de rest van de wereld. Maar toch, als je erover nadenkt, de Dolomina's zijn ook weer uit hun huis sloffen getrokken, de straat op. Dus het is nog niet. Er is nog veel werk aan de winkel, nog steeds. En mensen worden zich steeds meer bewust tegenwoordig. Dus dat is super fijn. Ja. En ik hoop dat wij daar ook een beetje aan bijdragen. En dat we ook Latijns-Amerika, Zuid-Amerika ook een beetje
3: wakker kunnen schudden.
0: Ja. Als je dat ook inderdaad dan ook nog in je muziek kan meenemen. Ja. Dat is toch fantastisch. Daar doe je dat toch eigenlijk voor?
3: Ja, het is wel grappig, want het is namelijk heel erg natuurlijk geboren. Dus omdat we dit project samen hebben, we zijn al toevallig een setje, gingen de teksten daar ook automatisch over. Maar het is dus niet dat we het gevoel hebben, we klimmen de barricade op of zo. Maar het is meer, dit is wie we zijn. En dit is wat we uitdragen. En de teksten zijn trouwens ook gewoon heel manvriendelijk hoor. Maar het is wel, ja, opeens hadden we een stuk waar inderdaad een vrouw zingt, wil je mijn vriendinnetje zijn? En dat toen was dat geboren. En het grappige is dat we weten dat in Europa wat normaler zal worden ontvangen. Maar in Colombia, de eerste post die we deden op socials, waarbij we duidelijk een setje zijn, zeg maar, daarvan hebben we meteen 100 volgers minder, zeg maar. Oh ja, en ik weet dan wel precies wie dat zijn. Dat zijn namelijk in Medellin heb ik een hele grote following van ja, toch wel wat conservatievere mensen, zeg maar. Die vinden dat dan ontsmakelijk. Of zo. Ja,
1: ik heb een aantal jaar geleden, nou, een aantal jaar, 25 jaar geleden, heb ik Sarita Quintero gehad. Die kwam uit Bogota. En dat was dus, ik had een Colombiaanse vriendinnetje, mooie meid, grote borst met krullen. Maar ze heeft me toen gevraagd of ik zin had om een keer mee te gaan naar Bogota. Nou, dat heb ik toen niet gedaan. Maar ik hoorde wel van haar het leven op de straat. En ja, ik vond het heel fascinerend, haar verhalen.
3: Ja, het grappige is dat dat leven op de straat in Bogota hebben wij ook samen gewoond, een jaar. Dat vonden we juist heel bevrijdend. Het is echt een wereldstad, hè. Dus daar zie je in ons buurtje waar we woonden, waren juist heel veel gay-stellen op straat te zien. Meer dan hetero eigenlijk. En in Medellin was het helemaal andersom. Daar is het veel meer traditioneel. En daar vond ik het dus ook best wel spannend. Want ik had altijd een vriendje gehad. Dus ik liep daar normaal met een beroemde vriend rond. En dan opeens liep ik met Adinda rond. En dat vond ik dan veel spannender. Dus Medellin is nog veel meer te veroveren. We willen wel graag met deze band naar Colombia om te toeren. En we zijn ook heel benieuwd wat dat losmaakt, zeg maar. Maar dat is niet het eerste doel. Het doel is te gekke muziek maken.
1: Ja.
3: Dus daar gaat het over. En dan uiteindelijk komt dat verhaal er natuurlijk bij. Van, oh, we zijn samen, we zijn twee vrouwen, we hebben twee kinderen. Hoe zit dat dan? Prima, dat wordt ook in de documentaire komt dat aan bod. Maar we zijn dit gaan doen omdat we te gekke muziek willen maken. En dat is wel belangrijk om even te benoemen.
0: Ja,
2: ja en niet om mensen buiten te sluiten. Maar juist,
1: zeg maar.
2: Ja, niet om mensen buiten te sluiten, maar juist voor iedereen er te zijn.
1: Ja, jullie zijn dus met z'n negenen. Is dat rendabel? Nogmaals, je moet toch met z'n negenen moet je de gage verdelen. En jullie maken ook internationaal allerlei. Dat kost nogal wat.
3: Ja.
1: Dat komt allemaal wel terug, begrijp ik.
2: Nou, daar moeten we nog achter komen. Maar eigenlijk is de eerste. Het gaat om de ambitie. En dat je iets heel moois wil brengen.
1: Ja.
2: En geld. Is niet de ambitie.
1: Nee.
2: Zeg maar. Dus eerst willen we.
1: Het is een passie.
2: Het is echt een passie. En ook, we weten gewoon, we hebben gewoon iets heel goeds in handen. We staan hier volledig achter.
1: Ja.
2: En als je iets goeds hebt, of daar zelf heel blij van wordt, dan komt dat ook, denk ik, over. En dan het geluk komt altijd wel terug. Maar als je iets begint met, is het wel rendabel? Ja, dan moet je ook niet aan kinderen beginnen of zo. Of aan een big band. Of.
3: Ja, maar dan wil ik toch iets op toevoegen. Want ik ben het helemaal eens met Adinda.
1: Ja.
3: Maar het moet ook niet te veel als een soort hobbyproject klinken. In die zin dat ik.
1: Er moet brood op tafel komen.
3: Precies, en dat komt er ook. Dus ik wil ook eventjes rechtzetten dat het toffe is. We gaan dus woensdag op tour. We gaan naar Indonesië. We gaan naar Marseille. We gaan naar Marseille. Daar kunnen wij. Daar komt echt wel wat binnen, zeg maar.
1: Ja, dus dat het is ook,
3: we
1: belangrijk.
3: Hebben ook gewoon doordat we een naam hebben opgebouwd, weten festivals. Ja, daar gaan we niet. Daar komen we niet zomaar vanaf, zeg maar. Dan moet je gewoon bedokken. En dat lukt. Dus dat is fijn. Ja,
0: goed,
3: dus ik wil wel ook even zeggen dat. Ja, je kunt ervan leven. Ja. En we zijn niet rijk.
2: Maar we willen wel die zalen uitverkopen.
3: Precies. Dus 5 december,
0: en er mag altijd nog een beetje gesponsord worden. En als jij nog. Jij hebt volop contacten bij de NTR, bij de NPO. Dus als ze die documentaire willen kopen, dan moet je maar even daar een beetje ook een voet tussen de deur doen. Ja, heel even over die tour. Want in de zomer van 2026 treden jullie dus op in Indonesië, Frankrijk en Nederland. Zo'n festival in Indonesië, dat zegt mij niet direct iets. Zijn dat Pinkpop proporties? Hoe groot is dat daar in Indonesië? Als je bijvoorbeeld dat festival neemt op Sumatra.
3: Ja, dat is grappig, want dat weten wij ook niet helemaal. Ik zag wel op de socials van dat festival dat het best wel groots is.
0: Ja.
3: Het is waanzinnig. We spelen dus op het eiland Sumatra en dan op een eiland daar weer binnen, Samosir. En dat is waanzinnig. En dat is volgens mij inderdaad wel echt een onwijs groot open-air festival. Maar eerlijk gezegd, geen idee. We zijn daar ook gekomen met behulp van de Nederlandse ambassade al daar. Die organiseren soms tours voor Nederlandse bands. En zij kijken dan altijd even naar welke festivals goed in die tour passen. Dus we gaan dit keer naar Jakarta, we gaan naar Yogyakarta en we gaan naar Samosir. Dus 3 plekken. En dat is natuurlijk sowieso waanzinnig dat je die kans krijgt om daar te toeren en dan op bijzondere plekken.
0: En hoe ziet zo'n set er dan uit van jullie? Is dat een avondvullend programma?
3: Een uur en een kwartier hebben we opgeëemd. Dat is dus wat we in het Theater de Regentes ook gaan spelen, maar ook gaan repeteren. Dus het is leuk. We gaan zondagavond gaan we opbouwen en dan maandag en dinsdag hele dagen in het theater alles in elkaar zetten. Dus we hadden het net al even over dansles. Maar dus de dansjes worden dan ook geïntegreerd in de muziek. De kleding wordt gepast. Er wordt alles wordt klaargezet. Dat spelen we dan op die avond, dinsdagavond. En dan gaan we woensdag daarmee op tour naar Indonesië. Dus alle muziek is klaar. Alles is gearrangeerd. Alle bladmuziek is klaar. Die moet uit het hoofd worden geleerd. En dan wordt het uiteindelijk een show van een uur en een kwartier ongeveer. En dan in december, als we echt de clubtour doen, dan hebben we weer een repetitieperiode. En dan doen we er weer wat nieuwe nummers bij en zo.
1: Martijn, ik ben toch wel razend benieuwd naar een tweede nummer. We hebben nu 1 nummer gehoord, indrukwekkend.
0: En ze zijn er ook niet. Het hoeft ook helemaal geen blues te zijn, want ze zijn er niet. Dus doe gewoon lekker wat je zelf wil.
2: Ik denk dat hij zijn basversterker is vergeten, want hij is nog wel.
0: Nee, want het hele drumstel staat er nog. Ze zitten hier nog lekker na te babbelen. Dus,
3: Nee, dat is goed. We kunnen wel een stukje spelen. Kijk, normaal spelen we natuurlijk felle salsa. Dat is met z'n tweeën niet zo makkelijk. Dus wat we gaan doen is dat we een stukje spelen. Dat heet Porro con Ramon. Ja. En porro is een Colombiaans ritme. En op de
1: kijk,
3: plaat...
1: Kijk, toch Ryan nog even aan. Ryan, kan je nog een stukje filmen?
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, dit willen we wel vastleggen.
0: Kunnen ze altijd nog bellen? Kan het ook in de docu? Want met deze cameraman kan je misschien nog even erin fietsen.
1: Dat zou heel fijn zijn, Ryan. Ja. Als dat
0: en nog een technische tip. Doe straks jouw microfoon een beetje van je af. Anders gaat hij misschien oversturen.
1: Mobiel is ook goed, Ryan. Ja, hoor.
3: Maar dit stuk wat we gaan spelen, dat staat dus ook op de plaat, maar dan echt met een brassband daarachter. Dus probeer die erbij te visualiseren.
0: Dat gaan wij doen. Dat is radio, dat is visualiseren. Dus,
5: ja, eigenlijk is dit natuurlijk veel unieker.
3: Ja, sowieso.
5: Ja. Een primeur hier.
0: Zeker. En nog even, mensen, als je zit te kijken nu, als je zit te luisteren. Je kunt ook kijken, denhaagfan.nl, we zijn live op de televisie. Dan maak je het helemaal gevisualiseerd, maak je het mee. Dames en heren, ik zou zeggen... Laten we weer een speld horen vallen.
3: 1, 2, 1, 1.

0: Zomeravondklanken, geweldig.
1: Ja, Adinda, jij leest echt je partner helemaal als ze speelt. Dat zie ik, ja.
2: Ja, ik check er helemaal uit.
1: Ja, fantastisch. Het is ook een samenspel natuurlijk. Ik neem aan dat ook geen optreden is altijd hetzelfde. Het is ook altijd, staat het vast. Die zeggen, we moeten op bladmuziek, we moeten allemaal goed mee. Maar het is altijd een beetje improviseren natuurlijk. Het is de sfeer van de avond. Misschien heb je al een rotdag of juist niet. Alles zit daarin natuurlijk.
2: Ja, en alles komt eruit.
1: Dat lijkt me zo lekker als je dat kunt. Als je toch een instrument kunt bespelen, jongens. Dat is toch, ja, hier zitten een paar mensen die weten er alles van af. Maar dat is toch fantastisch?
2: Ja, dat zou de basis moeten zijn van elk mens, toch?
1: En gelukkig is het bijvoorbeeld bij mijn zoontje, mijn dochter op school, daar is weer de muziekles weer in ere hersteld. Dat is ook op veel scholen is dat ook weer een beetje weg geweest. Maar het komt gelukkig weer terug, want dat is ontzettend belangrijk om dat als basis mee te geven.
3: De muzikale vorming, daar zit zoveel in.
1: Zeker. Even nog belangrijk om te benoemen. We hebben natuurlijk de Nederlandse clubtour hebben we inmiddels doorgenomen. Het internationale tour. Nou, mocht je op dat moment ergens in Indonesië bivakeren, dan kun je natuurlijk nog langskomen. Is het via één centrale website? Zijn er kaarten voor te verkrijgen? Is het allemaal centraal geregeld? Of moet je via festivals dat allemaal doen?
2: Ja, je kan sowieso alle relevante nieuwste info kan je sowieso zien op Maite haar website www.maitehontelee.nl. Dus neem daar sowieso een kijkje als je nieuwsgierig bent.
4: Precies, daar kun je ook albums checken. Kun je kopen. Ja, een echte webshop. Nee, maar inderdaad, daar kun je gewoon daar kun je alle data vinden. En dan kun je meteen tickets kopen als je dat wil.
1: En je gaat ook sky high. Ik ben je net even gaan volgen op Instagram, voordat ik dat nog niet deed. Maar jij zit volgens mij echt tegen de 50.000 volgers aan te tikken.
4: Ja, dat klopt.
1: Het is ook een mooi platform om je verhaal te verspreiden.
4: Precies, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een tijdje een beetje ervan af. Omdat ik het ook wel lastig vind dat je zo mee bezig moet zijn. Maar tegelijkertijd is het inderdaad, het is echt je portaal, klinkt zo saai. Het is gewoon je stem om te laten zien wat je aan het doen bent. En ik merk dat het heel belangrijk is. En wij merken dat het gewoon heel veel doet bij mensen. Dat ze het heel leuk vinden om te zien wat we doen. We hebben net ook eventjes gepost.
1: Dat was heel leuk natuurlijk.
4: Precies. En het is gewoon eigenlijk een je zou het noodzakelijk kwaad kunnen noemen of noodzakelijk goed. We hebben gelukkig nu iemand die ons een beetje helpt. Dus dan sturen wij de content en zij checkt wanneer we dat dan het beste kunnen posten bijvoorbeeld. Dus dat is toch heel fijn.
1: Die content rol. Manager heet dat toch, precies. Martin? Met een mooi woord.
3: Ja, wie doet bij jullie de vocals?
4: De vocals?
3: Ja.
4: Wij hebben een fantastische Cubaanse zangeres. Die woont in Madrid. Ze heet Lidia Madruga Diaz. En zij is echt een geweldige zangeres op de plaat ook. Ja. En live natuurlijk.
3: Zij gaat dus ook weer op het nieuwe album meedoen.
4: Yes, exactly. Ja.
3: En ze staat ook op eerdere albums al.
4: Nee, nog niet.
3: Nee, dat
4: is
3: niet.
4: Echt een nieuwe ontdekking eigenlijk.
2: Ja, dit is echt een nieuwe formatie. Maite Hontelee, Ila Novia. Daar zit niemand ouds in. Nee. Het is echt brand new. Ja.
1: Ja. Je hebt ook een trompetmaatje ook nog op het podium staan. Staan jullie ook echt naast elkaar? Moet ik het goed uitspreken hoor. Dat is Alvaro.
4: Ja, Alvaro, inderdaad. Ja, dat is te gek. Omdat ik bugel speel. Bugel klinkt een beetje eigenlijk tussen de trombone en de trompet in, zou je kunnen zeggen. Dus hij neemt het zware en hoge werk voor zijn rekening. En ik mag dan gewoon lekker wat ik net heb gedaan, een beetje solotjes spelen.
1: Ja, ik vond het hard werk als ik zo naar je keek.
4: Ja, dat is ook wel waar.
1: Zag je dat?
4: Ja, een beetje. Maar het is een hele andere manier van spelen. Iets vrijer. En ik zing ook een beetje backing vocals en ik flirt wat met Adinda. En
2: danspasjes.
4: De danspasjes.
2: Ja, maar de blazers doen ook de danspasjes mee. Hè? Dus we hebben zeg maar Alvaro op trompet. Dan hebben we Julian op trombone. Ja, Rodney op de drums. Giovanni op de congas en andere percussie. Hebben we nog iemand op toetsen, Francisco.
4: En een gekke gitarist, Ulrich. En de zangeres natuurlijk. En dan wij twee.
2: Ja.
3: De bugel kom je ook vaak in allerlei orkesten tegen. Ook klassiek.
4: Zeker.
3: Ja.
4: En het is een instrument wat je bijvoorbeeld in de fanfare-orkesten heel erg hoort. Dus ik ben ooit als klein meisje op mijn 9e begonnen in de fanfare. In Haaften, in de Betuwe.
3: Ja.
4: En dan begin je op een bugel heel vaak. En dat is dus de fanfare-klank. Maar je hoort hem ook wel heel vaak in de jazz. Bijvoorbeeld Chet Baker speelde fantastisch.
2: Ak van Rooyen.
4: Ja. Nederlands trots. En het is gewoon een instrument wat heel erg eigenlijk uitnodigt om vooral mooi te spelen. En dat vind ik er heel fijn aan. Kijk, de trompet, ik studeerde altijd 2 uur per dag of zo om op topniveau die
2: zo
4: trompet,
2: weinig.
4: Ja, precies. op topniveau die trompet maar te kunnen spelen in mijn salsa band. En nu met die bugel kan ik gewoon iets meer gaan hangen erin. Mm-hmm. Dat is heel fijn, dat je iets relaxter kunt spelen. En dus vooral mooi, lekkere mooie melodietjes maken en zo. Dat vind ik wel.
1: Ja, dat is wel gaaf. Ga allemaal op de het begon bij jou de Gelderse fanfare, maar ga allemaal op de fanfare. Ja. Daar begint het toch eigenlijk ook mee.
3: Heerlijk, hè? Om de passie van deze twee dames te horen.
1: Het is fantastisch.
3: En Fenno, wat heerlijk, die passie, hè? Van de dames.
1: En het is voorbij gevlogen. Hier verderop in de Weimarstraat, daar zit Radio Tonka. Dat is een underground zender. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze vanavond Latin draaien, maar het kan ook punkrock zijn of klassieke muziek. Er wordt van alles wordt daar in de jukebox gegooid. Daar gaan we naar luisteren tot vannacht soms al 3-4 uur. Dat is cultureel erfgoed. Dat bestaat volgens mij al meer dan 40 jaar. Die zender zit hier ook niet fysiek. Die zit echt op een andere locatie. En die gaan experimentele radio vanavond maken. Ik vertel dat omdat deze mensen over een minuut of 3 gaan inbreken in het radioprogramma. En dan moeten wij het over gaan nemen. Het uur is al voorbij gevlogen. Je kijkt naar de klok, je denkt we zijn 10 minuten bezig. Maar we zijn alweer een uur verder. En dus het is tijd voor een resume. Moeten we gaan verzorgen.
3: Ja, het was weer een mooie uitzending met de mannen van Cablehouse.
1: Zeker.
3: Fantastisch.
1: Dank maar ook voor het mogen spelen over de set.
2: Ja, dankjewel.
5: Ja.
2: Super.
5: En nu met de dames. Het was geen verhaal, het was een sprookje.
3: Ah,
5: ja, ik vraag me dan echt af van hoe krijg je het voor elkaar om bij Allert Halberstad te beginnen in de Pater op het Achterhoorn.
2: Ja.
5: En dan te eindigen in Jakarta voor misschien een stadion vol.
4: Ja. Ja, het blijft best wel een absurd verhaal, hè, als je het zo hoort.
2: Ja, en ook nog een groot gemis. Albert en Allert en de Pater.
5: Ja, wie is er niet begonnen?
4: Precies, het is eigenlijk een soort, als je het hebt over fanfare en over muzikale vorming, dan is de Pater is daar onderdeel van geweest.
2: Ja. Ja, en daar hebben we het meest geleerd, hè, in de Pater. Niet op het conservatorium, maar in de Pater.
5: Ja, en wie is daar niet dronken geworden?
4: Ook dat.
1: We gaan iedereen danken die heeft meegewerkt aan deze uitzending. Victor Alders, bedankt voor het aanzetten van de airco. Hij heeft behoorlijk staan draaien. Anders was het hier nog warmer geweest. Vanavond al vanaf 11 uur kun je de hele uitzending terugbeluisteren op denhaagfm.nl. Dus dan kun je al het muzikale ensemble en de zaken van Cablehouse, alles nog terugluisteren. En ook natuurlijk het lekkere gekletst over muziek wat we hebben gedaan met z'n allen. Over 14 dagen dan zijn we er weer. Ik heb even niet duidelijk wie er dan komen, maar jij wil, Martin?
3: Nou, ik heb één aanvulling. De Boulevard of Cold Music wordt voor één keer nieuw leven ingeblazen op Kijkduin.
1: Echt waar?
3: Met de Cozy Rockers. En ik heb Boudewijn Regenbogen voorgedragen. Als er nou één is die muziek op de kaart heeft gezet op Kijkduin, dan is Boudewijn Regenbogen. Jij kent hem. Jij kent
1: zeker.
3: Hem. En hij is de gast. Hij wil graag komen in de volgende uitzending.
1: Nou, fantastisch. Maar er komt dus weer een groot muziekfeest.
3: Nee, eenmalig.
1: Ja, maar het komt wel weer een keer.
3: Het komt
1: eenmalig.
3: Wel weer een keer. Ja,
1: dan komt er nog een tweede keer ook toch, natuurlijk.
3: Wie
1: dat
3: weet.
1: Dat was zo'n succes. Op Kijkduin altijd in die muziektent. Duizenden mensen die er stonden te dansen. Fantastisch. Mijn hart maakt een sprongetje dat weer terugkomt. Ja. Martin, goed gedaan. Ja. Dankjewel allemaal. En ga even naar de website noemen.
4: Maitehontelee.nl. En dus 5 december, Sinterklaasavond in het Paard. Maite Hontelee, Ila Novia. Jullie zijn allemaal heel erg welkom.
1: Veel leuker dan Sinterklaas vieren, toch?
3: Dat vind ik wel. Dank voor jullie komst. Weer heel leuk om jullie hierbij te hebben.

0: nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
2: Het staatste is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie vervolgstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
3: Het is niet meer in jouw handen?
2: Nee, aan mij zal het niet liggen.
1: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via Travel Clinic Erasmus

0: amc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
3: De status is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd, dus ik denk een mooie voorstap, alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
4: Dus niet meer in jouw handen?
3: Nee, aan mij zal het niet liggen.
2: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Thank you.

It takes meat. It takes balls.

0: 43.
1: Never tire of seeing.

Francia. Un superstizioso.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was

0: wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport. Minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
1: Het staatste is dat ik deze stap ga gewoon maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal, gegarandeerd. Dus ik denk een mooie vervolgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
2: Het is niet meer in jouw handen?
1: Nee, aan mij zal het niet liggen.
0: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler, maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: extra
1: vaag.
0: Met Space Beast en DJ Pitter. Dus ik ga lekker plaatjes draaien. We hebben gisteren van Analog Revolution een cassettebandje uitgegeven van Space Beast. En een cassettebandje opgenomen die nog uitgebracht moet worden van Wilde Wil. Nou, dat was Kikkerman. Dus nou lekker moe. Een beetje plaatjes draaien. Gezwellen. Deze plaats heb ik net gekocht van Marco uit China. En de band heet Tanta. Nomadelic. Half Mongols, half Chinees. Ja.

0: DJ Mojo. Hij stond op reverse.
1: Dus eigenlijk wat we allemaal heel graag willen.

0: de beste bands ooit. Dus. Deze plaat. Bandcamp of... Nee, geen Spotify. Zij was een van de weinige bands Spotify te laten gewoon. Fuck you. Ja, hoe cool. Dat is mooi.
1: Van Clown Army. Mark Gardner.

Radio Tonka, Den Haag FM. Georgia, Eta.

te snel, dames en heren. Ernest aan de lijn. Gisteren, en dat is het weer. Speciaal.

0: palpable even to me, their pet Gila monster. They frantically chanted and burned incense, eyes, hearts, and minds fixed on the swirling maelstrom beyond. They knew the time was slipping through their fingers, that the approaching storms were an unstoppable force, an untamed beast. Still, they persisted, their faith in the occult, a tiny ember of optimism amid planet Earth's ashes of despair. As the winds grew louder and the mansion creaked and groaned, I knew their efforts were futile. The tornadoes were a force unlike any other, a manifestation of nature's rage and fury, a living fist of God. And no matter the strength of the human's magic, it was but a flickering candle in the face of a raging inferno. As darkness enveloped...
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training

0: dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
1: Het staatste is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal, gegarandeerd. Dus ik denk een mooie vervolgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
2: Het is niet meer in jouw handen?
1: Nee, aan mij zal het niet liggen.
0: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog. Droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje koeler. Maximaal 22 graden dan. Het belooft wel zonnig te worden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uit morgen.
1: Ja, we gaan naar het strand morgen. Lekker relaxed. Leuke mededeling van de weerman.
0: As darkness enveloped the mansion, the humans fervently performed rites, their voices a hymn pleading to ancient deities.
2: Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger,

Sure. Come in, I'll suck it to the one time.

awaken my consciousness.

Everybody's got a right to love. Everybody's got a right to lie.

En zijn fans, houden jullie nog van mij? Nee.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Verlies de natuur niet uit het oog. Dat is de boodschap die de Haagse Partij voor de Dieren wil meegeven aan de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn. In een brief aan de nieuwe coalitie pleit de partij ook voor het behoud van de Vlietzone. Plannen zijn nu om daar in die zone afvalbedrijven te vestigen, waardoor zo'n 15 voetbalvelden aan groen zouden verdwijnen. Dit dossier zorgde voor het vertrek van de Partij voor de Dieren uit de vorige coalitie. Als het allemaal net anders was gelopen, dan was wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport minister geworden in het kabinet van Rob Jetten. Dat vertelde hij dit weekend in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Tot op de avond voor de bekendmaking was het nog spannend of hij de overstap zou maken naar het kabinet. Maar vanwege de man-vrouw verhouding in het kabinet ging het op het laatste moment toch niet door. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf maandag weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. De NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. En Milan Hokke lijkt bezig te zijn aan zijn laatste week als speler bij ADO Den Haag. De 22-jarige linksback bevestigde na afloop van de eerste training dat hij graag de overstap wil maken naar het Belgische Union Saint-Gilloise.
1: Het staat is dat ik deze stap graag wil maken. Dat is wel bekend. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kunnen gezien hebben in de media. Ik denk dat het sowieso sportief voor mij een hele mooie stap is. Europees voetbal. Gegarandeerd. Dus ik denk een mooie vervolgstap. Alleen uiteindelijk is het dan niet aan mij. En de clubs zullen er met elkaar moeten uitkomen.
2: Het is niet meer in jouw handen?
1: Nee, aan mij zal het niet liggen.
0: Duidelijke taal, zei hij tegenover Omroep West sportverslaggever Jim van der Del. Het weer dan nog. Droog en koeler dan afgelopen dagen. 24 graden maximaal in Den Haag. Hier en daar een wolkje. In de nacht naar maandag daalt de temperatuur naar 19 graden. Het blijft droog. Maandag nog een stukje.